0: En andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoet water beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mooi van de ANWB. Rijd even langzaam op de A59 van Os naar Den Bosch. Bij Kruisstraat heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Nederland rijden langs op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

This ain't no disco. It ain't no country club either.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD.

0: Justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Venlo West en knooppunt Tiglia heb je 5 minuten vertraging. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: een van die zangers hier uit de regio die upcoming is natuurlijk. Mike van der Linden, al een paar jaar bezig. Maar je, ja, elk treetje, dat ga je, ja, je gaat steeds een stapje omhoog. En dat is mooi natuurlijk,
1: ja,
0: Mike.
1: Dat is mooi,
0: ja. En ja, blijft dat moeilijk om je eigen te blijven te bewijzen?
1: Nee, ja. Kijk, nu doe ik het tegenwoordig
0: gaat
1: het
0: gewoon.
1: Het gaat eigenlijk best wel vanzelf. Ook net wat Bob zegt, ja, heel veel met social media doen. En dan kom je steeds stapjes verder, zeg maar. Steeds meer mensen leer je kennen en dan wordt die kliek steeds groter. En ja, dan zie je dat ook gewoon terug ja, zien in je optreden, zeg maar.
0: Ja, maar je bewandelt je eigen pad, hè? Je doet lekker alles zelf alleen en dat is mooi natuurlijk. Ja. Toch?
1: Vind ik heel fijn. Gewoon lekker alles zelf.
0: Ja. En ja, je komt op plekken waar andere artiesten bijna nooit komen, volgens mij. Hè?
1: Nee, ja, ik kom op de raarste plekken tegenwoordig. Soms sta ik in een boerenweiland en dan staan er opeens een paar honderd man.
0: Dat maakt het vak toch leuk, toch?
1: Ja, dat maakt het ook gewoon weer spannend en weer gezellig. En ja, weer een keer wat anders. Dat is superleuk.
0: Hey, Bob, gisteren heeft Mike op een groot podium gestaan. Maar jij hebt wel eens een muziekfeest op het plein gedaan, volgens mij. Hè?
2: Ja, zeker een aantal keren.
0: Ja.
2: Op jonge leeftijd al en nog vrij recentelijk ook.
0: Mm-hmm.
2: En dat is toch wel ja, de kerst op de taart om dat te mogen doen. Als je daarvoor uitgenodigd wordt om daar je eigen liedje te mogen zingen.
0: Hoe was dat de eerste keer dat je voor zo'n groot publiek mocht optreden?
2: De allereerste keer, dat weet ik nog goed, dat was in Breda. Toen was ik 11 of 12 jaar. Ja, en dat was toen in de binnenstad van Breda. Het was, het was een gekkenhuis. Ik weet zelfs nog dat de binnenstad was helemaal afgesloten. Mocht niemand meer erin, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus van buitenaf. En dat was echt, ja, op zo'n jonge leeftijd. Eigenlijk ga je dat nu pas een beetje beseffen. Want toen, ja, als je 11, 12 jaar bent, doe je gewoon je ding. En ja, was leuk, weet je wel. Maar nu als je denkt van ja,
0: nu sta je veel bewuster in het leven, wil je zeggen.
2: Nou ja, zeker als je weet natuurlijk hoe moeilijk het kan zijn om daar te mogen komen, zeg maar, weet je wel. Toen had je daar niet zoveel besef van en is dat gewoon, zeg maar. Maar het is niet gewoon.
0: Ja, sinds een paar jaar is er ook een aantal dingen veranderd natuurlijk. Je bent bij je platenmaatschappij, heb je ingewisseld, zeg maar, voor een ander.
2: Ja,
0: ja toch? Je zit nu bij een ander, toch?
2: Ja, dat is al, wat is het, een jaar of drie, vier nu zo. Eerst ook bij Energy Music. Daar heb ik toen mijn contract niet verlengd en ben ik mijn liedje uitgebrengd bij Smaragd. En dat is eigenlijk een label waar ik eigenlijk toen ik heel jong was ook al liedjes heb uitgebracht. Dus eigenlijk is het allemaal een beetje weer op het oude nest teruggekomen.
0: Ja, en voel je dat je daar op je plekje zit?
2: Ja, zeker. Ik heb daar toch wel meer, het gevoel is daar beter bij, laat ik het zo zeggen. Ja, Robbie Langendorf, die zit daar natuurlijk ook achter de schermen. En dat is, vind ik, heel prettig werken. Daar heb ik in het verleden al mee samengewerkt. En ook bij de studio en dat soort dingen. Dus eigenlijk valt alles weer een beetje op zijn plek. Eigenlijk hoe het ooit begon. Dus eigenlijk is het toch wel weer een beetje thuiskomen op het oude nest. En ja, ik ben ook wel een beetje een gevoelsmens. Dus als het gevoel niet lekker is, ja, dan is het ja,
0: ja, maar ook niet prettig samenwerken. Ja, we hebben een lange tijd bij Laurens Verwessels
2: gezeten natuurlijk. Oh nee, maar ik bedoel gewoon platenmaatschappij en dat soort dingetjes, weet je wel.
0: Ja.
2: Niet ten aanzien van Laurens, want het was een supervent. En,
0: ja, perfect, toch?
2: Ja, echt. Een hele lieve man. En ik, af en toe heb ik nog wel eens contact met hem als ik iets wil vragen of dat soort dingetjes. Alleen ja, bij Smaragd wilden ze dat ik graag bij Manfred op ging nemen. Dus ja, dat was het enigste eigenlijk.
0: Nou, Nergens Anders. Dat is de nieuwe single.
2: Ja, klopt. De nieuwe single.
0: Komt die ook uit de stal van Carlo Rijsdijk? En,
2: nee. Deze is geschreven door Daniel Triest. En dat is een jonge jongen. Eigenlijk een vrij nieuwe jongen in het in een singer-songwriter gebeuren.
0: Hoe komt zo'n jongen op jouw pad?
2: Ja, via contacten eigenlijk.
0: Ja, die spreekt jou gewoon aan van ik heb voor jou een leuk liedje liggen.
2: Nou, we hebben hem zelf aangesproken via om te vragen of hij tijd had om iets voor mij te maken. En dat ging hij doen. Dus, en hij heeft precies eigenlijk gedaan wat we vroegen. Ik wilde een liedje wat eigenlijk rustig begon en daarna een leuke feestplaat werd. En ook precies waar ik over wilde gaan zingen. Hij heeft alles erin verwerkt. We hadden een aantal liedjes liggen op de plank. En ja, dit was eigenlijk degene wie het meeste bovenuit sprong om op dat moment uit te brengen. Dus dat was een toevalstreffer. Dus die hebben toen gauw opgenomen. Binnen een maand was die uit.
0: Nou, leuk man.
2: Zo gek aan het lopen, hè?
0: Zo is het. Dat is het leven. We gaan hem draaien. Hier is die Bob Offenbergen. Nergens anders.
3: Hier is Rob de Leeuw. De held van de radio.

0: weet je wat ik nou zo leuk vind, Bob? Dat je een keer een liedje voor ons hebt gemaakt.
1: Ja, toch? Ik zou nergens anders liever willen zijn, hè?
0: Precies.
1: Dus ja, dan weet je het wel, hè? Daarvoor, ik denk, nou, ik kom hier toch weer lekker op de koffie. Ik zal eens een leuk liedje uitbrengen voor jullie.
0: Hey Bob, het is wel weer typisch de Bob Offenberg sound die ik van jou wil horen.
1: Toch wel, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Dat is toch best wel iets wat je wil creëren. Een beetje je eigen soort sound. Mm-hmm. Ook ondanks ik toch niet zo heel lang geleden zeg maar over wegstand van studio. Ja, dan moet je toch wel op bewaken dat je een beetje je eigen sound alsnog een beetje... Want elke studio is toch anders, hè?
0: Doe je goed.
1: Dus dat, ik niet. Dat doet degene wie het maakt goed.
0: Nee, maar jij hebt dat in handen, weet je wel.
1: Zeker. Ik heb het in handen tot zover van... Goed, kijk, ik produceer het niet, hè. Dus het is aan de producer, zeg maar, om dat zo te maken dat het niet allemaal hetzelfde klinkt.
0: Ja.
1: Dus dat is een compliment.
0: Ja. Kijk jij er ook naar, zulke dingen, Mike? Je eigen sound een beetje te bewaken?
2: Jawel, maar nu natuurlijk met Oenana heb ik eigenlijk een uitstapje gemaakt, zeg maar, waar ik eigenlijk eerst mee bezig was. Want eerst zat ik natuurlijk met de gypsy, gypsy plaatjes. Maar ja, ik dacht van laten we het gewoon doen. Ja. Het werd heel veel gevraagd, dus pak hem op en uitbrengen die handel.
0: Bob, wat is nou je bekendste nummer wat je ooit hebt uitgebracht? Blijft dat toch Parijs?
1: Nee.
0: Is dat je evergreen of niet?
1: Nee, zeker niet. Ik denk je bent te gek.
0: Ja, was ook een leuke.
1: Ik heb 1,5 miljoen streams. Of kom maar dichterbij. Dat zijn de twee die het meeste boven uitspringen.
0: Ja, dat
1: eigenlijk
0: is ook een heerlijke single natuurlijk.
1: En die liedjes die zing ik eigenlijk altijd. Dat zijn liedjes die blijven gewoon. Weet je, sommige liedjes blijven.
0: Bij elk optreden?
1: Ja, bij elk optreden. En sommige liedjes maken ook in plaats voor nieuwe liedjes, weet je wel. Kijk, je hebt altijd wel een liedje die er boven uitspringen. Die blijven dan vaak wel zingen. Maar je hebt ook liedjes die naar een gegeven moment zijn ze een beetje, op noem ik het maar. En dan maken ze weer plaats voor een nieuw repertoire.
0: Ja, maar een goed liedje slijt toch nooit?
1: Als het een goed liedje is niet, maar je hebt ook wel eens liedjes uitbrengen dat je op een gegeven moment dat bloed dat een beetje dood. En dat hebben iedereen. En dat zal ook altijd blijven gebeuren, want je kan niet altijd 6 gooien.
0: Ja, maar er zijn altijd fans van jou die dat liedje willen aanvragen.
1: Ik zal je vertellen, ik was laatst op een bruiloft moest ik zingen. En die had een playlist gemaakt, tenminste een setlist voor mij, wat ik moest gaan zingen. En dat waren liedjes die ik eigenlijk nog nooit had gezongen.
0: Normaal doe je dat
1: zelf,
0: toch?
1: Ik heb toen een album uitgebracht, in 2017 was dat, jullie waren daar nog bij. Mm-hmm. En er staan natuurlijk ook liedjes op, wie ik nooit als single zou uitgebracht of wat dan ook. En die heb ik nog nooit gezongen, toen, tijdens de presentatie.
0: Maar
1: en
0: meestal zijn het ook van die diamantjes, weet je wel?
1: En die wil die horen, of liedjes die ik al heel lang niet meer had gezongen. Dus dat was best wel leuk, dus ik ging een beetje van terug in de tijd tot nu.
0: Ja, gaaf. Mike, voor jou, je bekendste nummer?
2: Mijn bekendste nummer was Zigeuner Meisje Dans met mij, maar ik denk nu Oenana.
0: Ja.
2: 3 weken.
0: Hij gaat hem overtreffen, hè?
2: Ja, hij gaat er overheen. Ja. Dus dat is leuk. En daar doe je het voor. Dus,
0: eigenlijk leef jij een beetje in een roze wolk momenteel, toch?
2: Ja, momenteel wel, ja. Het is,
0: het is je van harte gegund, hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Dus, hey, Zigeuner Meisje, dans met mij. We gaan hem even doen. Hier is hij.
2: Gezellig.

0: Paul van Berg en natuurlijk ook Mike van der Linden zijn eerste uur bij ons te gast in de studio bij Wij Houden het Hollands. Tweede uur komt Mike Versteeg en ook Jeroen Weerdenburg bij ons op bezoek. Helemaal uit Amsterdam, jazeker. 020-010, het wordt een...
1: Goed vertegenwoordigd.
0: Derby, hè? Noemen ze dat toch? Ja, ze zijn goed vertegenwoordigd inderdaad, Bob. Hey, de plicht roept weer, toch?
2: Ja, de plicht roept weer.
0: Kort bezoekje van Mike van der Linden. Hoe ziet je dag er vandaag uit, Mike?
2: Ja, warm.
0: Nou, van nu toch wel mee, toch?
2: Ja,
0: in de studio goed te doen, toch?
2: Het is hier eerlijk.
0: Ja.
2: Maar als je dadelijk weer... ik moet naar Deventer, dus een hoop kilometertjes maken.
0: Precies.
2: En dan sta je denk ik weer in een warm hok.
0: Uh-huh.
2: En dan loop je leeg. Ja. Van boven tot aan beneden.
0: Even handdoekje in je nek, hè?
2: Handdoekje in je nek.
1: Ja,
2: alleen ik kan hem niet in mijn bilnaat leggen, helaas. Nee. Maar,
0: hey, ik beloof dan wel aan het eind van het programma nog een keer Una Nana draaien voor je. En ja. Ik wens je heel veel plezier vandaag natuurlijk. Rij veilig richting Deventer. En bedankt dat je toch nog even een half uurtje bij ons langs wilde komen.
2: Jullie ook super bedankt. En een hele fijne middag allemaal. En fijn weekend verder.
0: Ja, en veel succes met Una Nana.
2: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.

0: vinden.
1: Drink genoeg. Hey, Chico, man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later,
2: Chico was dat op de radio, vrienden. Over 2 weken is hij weer bij ons, Henk Bernard.

0: Ja, de nieuwe van Henk Bena, vrienden. En dat was die met Ik lach als een clown. En 26 juli, dan is die bij ons te gast. En we hebben even afscheid genomen van Mike van der Linden. Maar Bob is lekker... Jij blijft toch gewoon, Bob? Zeker?
1: Zeker, ik blijf dat...
0: Tot de laatste...
1: Ik doe het licht uit.
0: Gezellig. Altijd leuk als jij er bent. Ik wil alleen maar dansen. Je zei van, ik heb een paar klappers gemaakt natuurlijk. En leuke dingen gedaan. Je moet stappen blijven maken in dit wereldje.
1: Zeker, ja, zeker. Als je ziet hoe druk de markt tegenwoordig is. Met artiesten, ook nieuwe mm-hmm. artiesten die erbij komen.
0: Is dat niet soms moeilijk voor je?
1: Goed. Het blijft moeilijk op zo'n zin van... Je moet actief blijven. Hè? Dus mm-hmm. Liedjes uitbrengen, dat soort dingen. Want je bent sneller vergeten dan dat je er bent. Hoor.
0: Ja, vandaar dat je ook die keuze met social media hebt gemaakt, denk ik, toch?
1: Zeker. Dat zijn een van de dingen die heel belangrijk zijn en meespelen. Ja. Dat zijn dingen die horen erbij. Ja. Alleen je merkt echt wel als je dat doet dat het een hele verbetering geeft. Ja, het geeft een soort van een boost. En het hoort er tegenwoordig echt gewoon bij. Het is gewoon zo.
0: Ja, en je kan niet alles zelf meer bijhouden. Hè? Want je hebt Instagram, nee. Je hebt TikTok, je hebt Facebook wat je bij moet houden.
1: Klopt, je hebt een paar dingetjes inderdaad. TikTok is natuurlijk ook een hot dingetje met al die filmpjes en dat soort dingetjes die erbij zitten. Vooral de jeugd zit daar heel erg op. Mm-hmm. Dat zijn dingen die horen er allemaal bij. Goed, je hebt natuurlijk nog veel meer dingen, maar ik hou het tot nu toe bij Instagram, Facebook en TikTok.
0: Ja, ik ook hoor. Daar heb ik het al druk zat mee, toch?
1: Ja, goed, ik weet nog wel dat het begon. Dat ze van, ik doe alleen maar dit of dat. Maar je hebt het er gewoon bij nodig, joh. En op elke platform zit toch een andere soort groep mensen.
0: Ja, bizar is dat eigenlijk, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, net wat je zegt, TikTok zit meer de jeugd op. En,
1: TikTok is echt jeugd. Facebook is gewoon een mengelmoesje van jeugd en wat ouder publiek. Mm-hmm. En Instagram is een beetje, zit ertussenin.
0: Ja.
1: Dit is zo het is.
0: Zo is het en niet anders. Bob, we gaan hem draaien. Ik wil alleen maar dansen. Hier is die.

0: zo'n waanzinnige zanger, deze Mike Peterson. En het vind ik, ik vind het ook zo'n geweldige vent. Ken je hem ook, Mike?
1: Ja, ik ken hem persoonlijk ook goed. En het is echt zo'n aardige vent, inderdaad. Het is gewoon lekker relaxed. En
0: ja,
1: ook,
0: precies.
1: Ja, top. En hij heeft een mooie stem. Een mooie, heerlijke stem om naar te luisteren.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ja, ik zei het net van, ik ga dadelijk een nummer van jou draaien. En ik moet even kijken, want volgens mij heb ik hem weggeklikt.
1: Oh, yeah.
0: Maar we gaan hem wel even erbij pakken natuurlijk, Bob. En dat is voor mij, blijft Parijs toch een van je highlights. Maar dat feest zelf niet, hè? Toch?
1: Nou ja, goed.
0: Als ik jou uit jouw woorden begrijp.
1: Ik vind het ook een leuk liedje. Maar als ik, sommige vragen wel eens van, wat vind je nou zelf je leukste liedje? Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. Maar misschien vind ik het lekkerste liedje wel Je bent te gek. Ik weet niet waarom. Het is gewoon een lekker ritme. En ik vind nog wel meer liedjes leuk. Maar Je bent te gek springt altijd wel bovenuit. En ik heb dit liedje ook een aantal keer met een liveband mogen spelen. Je bent te gek. En dan klinkt hij ook heel erg leuk. Dus dat is...
0: Hoe is dat nou? Is dat zo anders om te spelen met een liveband dan met een tape act?
1: Ja, zeker. Het is wel leuker. Het is echt leuker om met een liveband te spelen. Je hebt... er staat natuurlijk heel orkest achter je. En dat geeft toch wat meer boost. Ook komt dat wat meer over, denk ik. Alles wordt live gespeeld. Dus dat, dat is echt superleuk. Ik vind het leuker als met een tape zingen. Maar goed, dat is natuurlijk niet te doen om eigenlijk op te treden met een liveband te spelen. Maar er zijn wel eens momenten dat je met een liveband speelt of dat ik het heb gespeeld. En dat is al echt wel superleuk. Sommige liedjes komen daar ook echt wel eigenlijk leuker uit, vind ik.
0: Ja, maar dat is toch zo, toch?
1: Zeker.
0: Ik denk ook dat het iets van sfeer is.
1: Sfeertje, ja. Dat zeker. Zo heb je natuurlijk ook vaak die live concerten.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik ook altijd leuk om te luisteren. Dan, ik weet niet, er zit meer dynamiek in de platen. Dat is echt top.
0: Ja, maar omdat het toch een van mijn lievelingsnummers is, Parijs, gaan we hem toch even doen op de radio, Bob.
1: Dat is wel zo gezellig, toch?
0: Ja, zo is het.
1: Dat jij de Polonaise even in dan?
0: Ja, absoluut.
1: Oké. Okay.
0: Dat is geen probleem bij jou, denk ik.
1: Ja, denk ik ook niet.
0: Dat het op gang te helpen. Bob Offenberg bij ons, gezellig in de studio. Al jaren vaste stamgast bij ons. En dat blijft hij in de komende jaren ook nog zeker doen bij ons, denk ik. Althans, dat hoop ik. Hier is hij met In Parijs.

0: We hebben het erover gehad. Ja, even lekker in de Polonaise gelopen bij Wij Houden het Hollands natuurlijk. Bob Offenberg is bij ons. En ja, dit is zo'n nummer, Bob. Heerlijk. Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van.
1: Heerlijk, mooi. Na zo'n lange tijd nog.
0: Ja. De eerste keer 2013 en de tweede keer in 2017.
1: Ja, klopt. We hebben toen, de eerste keer was 2013, wat je zegt. Ja. Dat was echt een single. En daarna hebben we hem op het album opnieuw opgenomen. Ik zeg van, nou goed, ik wil hem graag op album hebben. Zullen we hem even een keertje opnieuw even door de machine heen halen, zeg ik maar. We hebben hem wel opnieuw
0: Even weer eigen tijds maken, toch?
1: Zeker, ja. We hebben hem opnieuw ingezongen. Dus de stem is gewoon helemaal opnieuw toen gedaan. Mm-hmm. En ja,
0: de voor band... Voor de rest, de type is hetzelfde gebleven.
1: Nee, de band is wat vetter gemaakt. Er zit wat meer blazers in, wat harder, accordeon, dat soort dingen. Het is even net iets wat...
0: Maar vooral merk je met een optreden, dan komt dat er veel beter uit.
1: Ja, de dynamiek zit er meer in, zeg maar.
0: Heerlijk. We praten zo verder, maar eerst even bericht uit Spanje. Ja, dan zou je denken van Kappers aan de Costa, ken je die?
1: Ja,
0: Kappers aan de Costa. Zeker. Jeffrey Kuipers heeft een nieuwe, veel te lange nacht. Hier is die.

0: lekkere zomerse muziek op de radio. En dat was natuurlijk de remake van Amore de Mis Amores. Natuurlijk onze vriend de Kappers uit de Costa, uit Spanje natuurlijk. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Bob, het zit er bijna alweer op, vriend.
1: Gaat snel, hè?
0: Het gaat snel, hè? Altijd als het gezellig is, dan is het de tijd zo voorbij, toch?
1: Ja, zeker. Het is gezellig. Tijdens de uitzending, buiten de uitzending om. Zo is altijd een feestje om hier te mogen zijn bij jullie, hè?
0: En we proberen er altijd een feestje van te maken. En dat is het gewoon, toch?
1: Maar dat lukt altijd wel, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Zeker.
0: Ja, ja.
1: We hebben goed meer meegebracht vandaag. Dat
0: ja,
1: is heerlijk.
0: Gelukkig wel. Hey, hoe ziet jouw dag er nog uit vandaag? Relaxed?
1: Ja, relaxed. Ik heb een druk weekend gehad. Ik was vanmorgen ook pas om 5 uur thuis. Dus ik heb een kort nachtje gehad. En straks gaan we nog eventjes naar de winkel met gezin. En dan denk ik dat vanavond lekker de barbecue aan gaan steken.
0: Lekker.
1: Heerlijk. Dus, lekker relaxed. Ja. Lekker buiten zitten. Genieten van
0: lekker
1: het weer.
0: Lekker met al je naasten om je heen. Dat, ja, een beter leven kan je toch niet hebben?
1: Nee, zeker. Ja, en vooral met dit weer. Dus echt genieten. Beetje lekker s'avonds laat buiten zitten. Het is een beetje van die... ja, ik hou een beetje van die warme avonden. Weet je, ja, die zomeravond. Ik vind het echt op een of andere manier heerlijk, weet je wel. Ik vind het, geniet is dat.
0: Hey, ik vond het weer fijn dat je er was, vriend. En ik hoop je snel weer te zien. De eerstkomende keer is dat bij Buma, denk ik, toch?
1: Dat denk ik wel. Dat is, dat is over 2 maandjes. Hè. Dus, ja, september zijn maar 2,5 maand. Dus dan zien we elkaar zeker daar weer gezellig.
0: En mocht er een single zijn, dan, dan ben je van harte welkom.
1: Tuurlijk.
0: Laten we dat even met elkaar afspreken.
1: Houden we contact.
0: We gaan hem nog een keer draaien. Nergens anders. Bob, groetjes.
1: Dankjewel, hè.
0: En goede reis terug, hè.
1: Tot de volgende.
0: Yo, tot de volgende. Hoi.

Vriendin van dit radioprogramma, José was dat. En laat ze maar praten. Okay. Vrienden, we gaan even pauzeren. En we zijn na de klok van 1 uur weer bij je terug. Met nog een uurtje gezellige Nederlandstalige radio.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020

0: G20 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen, zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zonnewolkenvelden wisselen elkaar af, het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de knooppunten Zaardenheiken en Tiglia bij Venlo. Dat laatste komt door werkzaamheden. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 5 minuten vertraging. En de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Tussen Burg-Haamstede en Seehoofdkerken doe je er 5 minuten langer over. De N256 Zierikzee Goes. Tussen Kortgene en Goes is het oponthoud 10 minuten. En de N273 Venlo richting Maaseik. Bij Kessel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Lekker man.
1: Ja, lekker zeker. Hij was pas geleden nog hier natuurlijk, Marco Graats. En we hebben ook een heel gezellig uurtje mee gehad.
2: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Vrienden van de radio, we zijn het tweede uur beland. En dat betekent dat we weer twee nieuwe artiesten bij ons in huis hebben gehaald. En dat zijn natuurlijk Jeroen van Weerenburg. En ook, ja, hij is ook bij ons, Mike Versteeg. Leuk dat jullie luisteren naar Wij Houden Het Hollands. Elke zondag live hier vanuit de studio in Papendrecht. En over verschillende radioomroepen wordt het uitgezonden. Dresdstad FM, Atos Radio, we hebben Merve Radio. We hebben ook nog RTV Ridderkerk, waar het live op te beluisteren is. Nou, wat gaan we doen? Natuurlijk, we gaan met die kanje praten. Het zijn allebei eigenlijk kanjes, ja. En we gaan er gewoon weer een leuk uurtje van maken. Volgende week is hij hier bij ons. Dat is Juri Sprenkels uit het Brabantse. En hij heeft een Brabants liedje opnieuw uitgebracht van Exit. Hier is hij met het meisje uit mijn dromen. Goedemiddag en leuk dat je luistert.

0: gaat zij goed, hè? Deze Monique Smit en Niet naar huis. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zeg goedemiddag, Jeroen. Je bent er weer bij, hè?
1: Ja, ik ben er gelukkig weer bij.
0: Welkom hier in Papendrecht ook. Mike is gelukkig weer een keer bij ons.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de vorige single, dat lukte niet samen met jouw maatje Martijn Leopardi.
1: Nee.
0: Maar dat was ook een knijter van een hit, volgens mij, toch?
1: Ja, die heeft het goed gedaan. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, loopt dat nog een beetje uit, weet je wel? Van, heb je daar nu nog profijt van zo'n nummer?
1: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het wel een gedeelte is van... je ziet niet heel vaak dat artiesten die wat, nou, zeg even minder bekend zijn, hè, samen een duet opnemen. Dus het is heel anders. Het is weer iets verfrissends, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
1: Dus nee, en ja, we hebben heel veel geluk gehad en ook wel de eer gehad om paradeplaat bij Sterrenel te mogen zijn. Dus dat bereik werd in één keer groter.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij staat in heel veel playlists. Hij wordt eigenlijk nog overal gedraaid. Dus, ja.
0: Soms gaan de deurtjes open die normaal gesloten blijven, Mike, toch?
1: Zeker. Ja, nee, dat hadden we ook niet helemaal verwacht. Maar nee, het is een groot succes. En ja, we zijn bezig met mijn opvolger. Dus,
0: dat is leuk.
1: November.
0: Beloof je dan wel dat je samenkomt naar de studio?
1: Ik neem Martijn mee, ja.
0: Naast jou zit een alleskunner wat dat betreft, toch? Heeft een sportschool, is zanger, heeft een vrouw. Ja, dat moet ik nog even zeggen.
2: Ja, zeker.
0: Jeroen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Rob.
0: Jeroen Weerdenburg.
2: Ja, ja maar, Jeroen Weerdenburg. Ja, precies. Van is het dus uitgevallen.
0: Ja, dat klonk niet zo, hè? Vond je...
2: Nee, het is mijn oorspronkelijke naam, maar het is een beetje lang.
0: Ja.
2: Dus ik denk, ik had iets van gewoon weer.
0: Dit dekt beter, toch?
2: Dit dekt beter.
0: Hey, je bent een kanjer.
2: Jij ook?
0: Ja, dankjewel. Ja, we hebben het t-shirtje maar even aangetrokken. Hè? Dus dankjewel dat je die meenam voor ons en voor onze luisteraars. Hè? Toch?
2: Ja, eigenlijk. Ja, ik heb een aantal t-shirts meegenomen die je kunt verloten via de social media.
0: Mm-hmm.
2: Dus mensen kunnen hem allemaal winnen. Waarschijnlijk hebben jullie daar een leuke actie voor. Ja, doe daarmee wat je me niet laten kan.
0: We gaan hem samen even verzinnen daar.
2: Helemaal leuk. Ja.
0: Ja, je bent de kanjer. Het is wel leuk natuurlijk om zoiets uit te brengen, toch? Hoe ben je er zo op gekomen?
2: Nou, het is een liedje. Het is oorspronkelijk een bestaand liedje.
0: Mm-hmm.
2: En degene met wie ik heel veel doe, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Jeroen, dit is echt een liedje wat jij eigenlijk zou moeten gaan remaken.
0: Mm-hmm.
2: Toen liet hij mij dat liedje horen. En toen zei ik van, ja, maar dit liedje heb ik vroeger al gezongen. Want degene van wie dat liedje is, die ken ik heel goed.
0: Ja.
2: Tenminste, heel goed, maar daar heb ik vroeger mee op het podium gestaan... en een aantal keren dit nummer al gezongen. Maar dat wist hij helemaal niet, dat ik dat nummer al kende. Dus hij stuurt het liedje naar mij toe en ik ben met mijn producer... ben ik gaan zitten met Tjeerd van Sanen. En eigenlijk binnen 2 weken stond er een 2026 versie. Dat is deze versie. Daar hebben we teksten aangepast en noem maar op. En uiteindelijk bij de platenmaatschappij getekend. En het liedje ligt op de plank. Dus die is net een week uit.
0: Zo, dus ja. Je hebt een nieuw liedje. Je hebt een nieuw contract bij de platenmaatschappij.
2: Ja.
0: Hoeveel voortvarend kunt het gaan met een artiest, toch?
2: Ja, weet je, het kan heel snel gaan. En
0: ja.
2: Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is nog steeds mijn lust in mijn leven.
0: Mm-hmm.
2: En ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Het is allemaal hartstikke leuk.
0: Zo is het. Zullen we hem doen?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Hier is die Jeroen Weerdenburg en je bent een kanjer. MUZIEK

0: Soms loop je tegen die pareltjes aan, Jeroen,
1: echt,
0: toch?
1: Hè? Ja. Dit is echt een parel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Inderdaad. Ik ben er ongelooflijk blij mee, denk ik.
1: Ja, ik ben er heel blij mee en ik vind de reacties ontzettend leuk. Hij doet heel veel.
0: Net wat ik tegen Mike zei, merk je nou ook dat de deurtjes open gaan die anders gesloten blijven?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Je hebt natuurlijk een nieuwe maatschappij, je hebt een nieuwe plugging. Dat is toch weer even fris, weet je wel?
1: Het is heel fris, het is wel even wennen natuurlijk, want je kent de mensen allemaal nog niet zo goed.
0: Ja, je moet elkaar nog aftasten.
1: Je moet nog even aftasten, want ik heb natuurlijk jarenlang met dezelfde mensen gewerkt.
0: Ja.
1: En nu is het eigenlijk een heel nieuw team, nieuwe producer, nieuwe platenmaatschappij, nieuwe plugger, alles eromheen. Mensen van Tino Martin die het in één keer in gaan spelen, dat soort dingen allemaal. Dus het is allemaal net even anders.
0: Dat brengt toch weer kansen, toch?
1: Ja, wellicht gaan er weer andere deuren open. Het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat trappetje naar de roem voor jou, Mike. Een aantal traders heb je al gezet, hè, toch?
2: Zeker. Ja, gelukkig wel. Dat wel. Ja, nee, het gaat heel erg goed.
0: Ja. Jij zei van, het is gewoon waanzinnig wat er momenteel met mij gebeurt, toch? Heb je het dan over social media of gewoon met optredens? Hoe moet ik dat
2: over alles. Eigenlijk 5 juni kwam deze plaat uit. En toen eigenlijk de avond daarna, zeg maar, zat ik bij 538. Nou ja, dat is sowieso al gaaf. Ik bedoel, je zit niet heel vaak bij 538, zeg maar.
0: Nee, precies.
2: Dus dat was ontzettend tof. Er komt volgende week een heel mooi artikel in de privé.
0: Maar jij zei in de avond, is dat dan bij Bas en Dylan of zo?
2: Ja, bij Bas en Dylan inderdaad. Daarna mocht ik nog komen bij Edwin Evers ook. Dus,
0: maar dat is maar een minuutje, hè, toch?
2: Dat was maar een minuutje. Vertel ik er niet bij, hè. Nee, maar dat is tof. Ik bedoel, Edwin Evers ook is gewoon legende in de radio.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Zijn hartstikke tof. Er komt volgende week een heel mooi stuk in de privé. Telegraaf. Het gaat echt heel goed. Ja.
0: Ja. Nu moet je mij één ding uitleggen. Hartslag van je heupen.
2: Ja, ik heb ook geen idee.
0: Dan krijg je toch een beetje error in mijn hoofd.
2: Ja, ik heb ook geen idee. Maar goed, kijk, heel eerlijk. Deze plaat is zo gek tot stand gekomen. Normaal bijvoorbeeld Tijger van de Kroeg. Die had ik al een half jaar liggen. Toen hadden we bedacht om dat in de zomer uit te brengen. Maar met alle respect, Martijn die had iets andere plannen. Dus die had er nog even single tussen de oren gepropt.
0: Ja.
2: Toen uiteindelijk hebben we hem in november uitgebracht. Nou, uiteindelijk gewoon een goede zet geweest. Maar deze single, ik zou eigenlijk wat anders opnemen.
0: Ja.
2: En op maandag dacht ik bij mij, het voelt niet goed eigenlijk achteraf. En toen kwam maandag, kwam Lex Gaarthuis van Radio 10. Die heeft deze plaat geschreven. Die kwam dus met een andere demo. Want een ander label, wat ik niet mag noemen, die wilde uiteindelijk niks mee. En toen ben ik op dinsdagochtend ben ik geswitcht. En op woensdag heb ik hem opgenomen.
0: Ja, raak aan het gaan, hè, toch?
2: Ja, dat vond ik serieus heel leuk.
0: Zo'n demo, ligt die dan in je e-mailbox? Of hoe krijg je die naar je toe?
2: Nou ja, ik kreeg hem nu verzonden via WhatsApp. En eigenlijk direct zei ik al van, hier voel ik me veel beter bij. Ik voel iets aan het nummer, het heeft iets. Het heeft gewoon iets. En wat je ook zegt, hartslag van je heupen. Ja, als je gaat denken
0: precies.
2: Is het raar. Maar
0: Mike, we moeten niet denken, we moeten hem gewoon doen. Catchy, dat is die. Hier is die.

0: je heupen.
1: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dit is een nieuwe naam en die doet het heel goed in Nederlandstalige muziek. Fons Feurink is hier met Avond voor In de Boeken.

0: Hebben jullie er al van gehoord van deze zanger, Fons Veurink?
1: Ja, ik ken Fons persoonlijk. Ja, echt. Ik ken Fons persoonlijk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik kom uit Zwolle.
0: Ja, kijk.
1: Ja, nee, Fons die ken ik persoonlijk, ja.
0: Maar jij komt uit Houten, toch?
1: Ja, dat is een end, hè?
0: Ja, dat
1: is... Ja, nee, via social media en dan heb je soms een keer contact. En uiteindelijk ga je een beetje appen, DM'en. Dat is gewoon gezellig.
0: Zo is het. Leuk. Ja, je moet het met elkaar doen, toch? Samen spelen in de wedstrijd, toch?
1: Zo is het ook. En tegenwoordig, orkestband is natuurlijk altijd wel een ding. Dus dan wisselen we hier en daar wat uit. En dan ben ik ook van mening, elkaar help je verder. Je hebt elkaar ook nodig. Dus dat... Ja, daar gaan wel eens andere geruchten in het wereldje. Dat het,
0: ja, precies. Dat allemaal niet, ik merk ook wel eens dat veel artiesten Einzelgangers zijn, weet je wel. Die echt alleen recht op hun doel afgaan, ja, Jeroen. Merk jij dat ook of niet? Ben jij zo niet?
2: Nou, ik ben zo niet. Mm-hmm. Ik doe wel mijn eigen ding, dat mm-hmm. moet ik wel zeggen. Maar ik ben goed met iedereen. En als mensen mij nodig hebben of ze hebben hulp nodig of whatever, dan sta ik er altijd. Dus ik ben daar, in die zin ben ik geen Einzelganger. Maar in de zin van dat ik mijn eigen ding doe, ja, dat wel. Ik ben wel echt zelfstandig bezig om bepaalde doelen te bereiken.
0: Het zou niet goed zijn als je dat niet deed, denk ik, toch? Je moet toch je eigen beleid uitstippelen en je eigen... Je moet je liedjes je eigen sound geven, denk ik, toch?
2: Je moet heel dicht bij jezelf blijven.
0: Precies,
2: dat is het.
0: Precies.
2: Want het publiek voelt feilloos of je het wel of niet echt doet. Mm-hmm. En echt meent. En,
0: je bedoelt of je masker op hebt?
2: Ja, dat voelen ze feilloos. En bijvoorbeeld dat geweldige liedje wat ik net hoorde van meneer Versteeg. Dat is natuurlijk een leuk nummer.
1: Meneer Versteeg ook.
2: Ja, meneer, ik spreek me netjes aan. Heb je hem gezien? Dat past hem heel erg goed. Dat past geweldig bij hem.
0: Mm-hmm.
2: En als ik het liedje uit zou brengen, zou het iets minder bij mij passen.
0: Ja.
2: En het andere liedje wat ik nu weer heb uitgebracht, dat past weer heel erg bij mij. Dus ik vind dat iedereen goed bij zichzelf moet blijven, dicht bij zichzelf moet blijven.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar volgens mij heb jij een ontzettend goed huwelijk.
2: Ik heb een geweldig huwelijk.
0: Je bent een kanjer. En 2025, ik droom alleen nog maar van jou.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ik droom nog steeds alleen maar van jou. Rob kan er niks aan doen.
0: Kijk ze lachen daar, kijk ze lachen. We gaan hem doen, Jeroen Weerenburg. Hier is hij met Ik droom alleen maar van jou.

0: onder andere een van de stamgasten van Wij Houden het Hollands. Jeroen Weerdenburg was dat en ik droom alleen van jou.
1: Kijk eens naar buiten, want de zon schijnt. Wil je mijn nieuwe plaatje draaien? Morgen schijnt weer de zon. Groetjes van Sineke.
0: Oh, morgen. Nou, ik zie hem er al een klein beetje doorheen prikken hoor. Sineke op de radio, vrienden van Wij Houden het Hollands. Blijf lekker luisteren tot 2 uur. Mike Versteeg en Jeroen Weerdenburg bij ons in de studio. En die doen echt wat ze willen.

de nieuwe van Sieneke. Dan even het tempo opvoeren, vrienden van de radio. En dat doen we met de nieuwe. Een nieuwe plaat. Ik draai alleen maar nieuwe plaat eigenlijk. Team Schalks is hier.

0: Doe jij meestal het licht uit, Mike, of niet?
1: Ja, nu wel.
0: Ja, nu wel.
1: Nee, vannacht toevallig, maar daar wil ik het eigenlijk niet, niet over hebben. Ik was 5 uur thuis, maar goed, dat waait niet uit.
0: Ja, maar Bob ook trouwens.
1: Oh, echt?
0: In het vorige uur. Ja? Was Mike dat die... Nee, volgens mij Bob, ja.
1: Ja, Bob.
0: Ja, maar dat is rock'n'roll, toch? Dat is het artiestenleven.
1: Ja. Ik was inderdaad klaar met zingen en toen zei ik tegen mijn geluidsman, we doen even één drankje. Dat doen we normaal niet. En nu was de kroeg eigenlijk best wel leeg. Dus,
0: Eén werden er twee en
1: drie, vier. Nee, maar dat is alleen maar gezellig. Ik doe het niet te vaak, want ik merk ook wel oprecht dat het op mijn stem drukt. Maar één keer hetzelfde tijd moet kunnen.
0: Hey, net als dit nummer, hè? Soms merk je gewoon, dan borrelt het gewoon zo'n nummer. En dan weet je dat, hey, dit is hem. Weet je wel?
1: Nou, dat had ik bij Tijger van de Kroeg niet.
0: Nee, echt niet.
1: Nee, wat ik zeg,
0: Dan zo weg geweest dat hij moest rijpen?
1: Dat denk ik wel. Wat ik zeg, we hadden hem in februari klaar. Toen wilden we hem eerst met de carnaval uitbrengen. Toen zei het
0: is moeilijk, hè, met carnaval.
1: Nou ja, dat. En dat werd hem niet helemaal planningstechnisch, zeg maar. Ook met clipschieten. Ik bedoel, je bent dan toch met z'n tweeën. Normaal doe je het alleen. Dus dan kan je eigen agenda op afstemmen. Ja. Maar ja, dan heb je in één keer iemand erbij. Dus dat was wel een dingetje. Nou, is uiteindelijk gelukt. Toen wilden we hem april uitbrengen. Toen zei Martijn, ja, maar ik wil mijn zomersingle doen. Dus toen werd het november. En achteraf is dat, wat ik zeg, gewoon een goede zet gebleken. Dus we allemaal 1/2 jaar, 8 maanden allemaal liggen.
0: Maar klopt dat? Is het tijd belangrijk voor een nummer uit te brengen?
1: Ja, denk wel.
0: Ja.
1: Ik denk, als je kijkt, november zeg maar, begint weer, hoe noem je dat, een beetje kroegenseizoen. Hè? Dan gaan mensen toch weer naar de kroeg toe. Ja, en dit is gewoon een nummer wat daar gedraaid wordt. Dus dat denk ik wel. Ik denk dat het wel geholpen heeft, ja.
0: Ja, nu komt het moeilijke, Mike. De opvolger, hè? Van jullie samen.
1: Ja,
0: je besluit om het samen nog een keer te gaan doen, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, Martijn ken ik al. Het is nu 2 jaar of iets dergelijks. Mm-hmm. Het klikte altijd wel goed, zeg maar. Toen zei ik voor de grap, joh, we moeten gewoon voor de gein een keer samen wat kijken of wat kunnen doen. Mm-hmm. Toen hadden we het er zo over, ja, maar hoe zie jij dat dan voor je? Nou, dat klikte eigenlijk perfect. En toen hebben we het gedaan en het is een groot succes. Mensen vinden het ook leuk. Ook met live optredens vinden mensen het leuk. Dus nee, we gaan het inderdaad doen. November komt hij uit.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Ja, toch?
1: Ik ook. Ja. We hebben nog niks. Dus, nee, we hebben wel een idee. We hebben een idee.
0: Leuk. We kijken het eruit, man.
1: Ja.
0: We gaan Robert Pater op de radio draaien. Speciaal even voor Richard.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: Rob de Pater.
1: Doet het ook goed hoor, deze
0: jongen. Ik was mezelf even kwijtgeraakt.

0: gewoon lekker naar Zandvoort en Zee gaan. Ja, lijkt me toch een strak plan, toch?
1: Ik denk dat Yves het ook leuk vindt, want die komt daar vandaan.
0: Die komt daar vandaan, maar woont in Amsterdam, hè, toch?
1: Ja, nee, want die Vinkenveen.
0: Ja. Vinkenveen tegenwoordig. Ja, hij heeft Amsterdam verlaten.
1: Hij heeft Amsterdam verlaten.
0: Ja, ik weet nog wel, toen hij wel eens hier kwam in het verleden, dat hij zei van, ik woon recht tegenover de Arena in een appartement.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en hij is hier later toch, ja, het gaat goed natuurlijk, hè, toch? Vinkenveen.
1: Ja, een mooi huisje.
0: Ja. Hey, Kanjer. Je bent een ganje natuurlijk. De plannen voor de komende tijd. Jij zegt van, er ligt alweer een opvolger klaar voor deze plaat.
1: Absoluut.
0: Je moet niet al je kruid gaan verschieten natuurlijk. Hè?
1: Nee,
0: eerst kijken hoe deze plaat zich gaat ontwikkelen. Want Mike heeft het zelf ondervonden. Het kan met de weken, misschien met de maanden duren. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het wel eens een jaar kan duren, weet je wel, voordat een plaat weer een opleving krijgt.
1: Je weet het nooit.
0: Vorige week zat Dean Sanders hier, een meisje van de nacht.
1: Ja.
0: Die gaat nu pas in de streams de getallen krijgen.
1: Die heeft die al 3 jaar geleden of zo gemaakt. Of
0: ja, precies, 24. Ja. Ja. Ja,
1: precies.
0: Dus een raar wereldje eigenlijk, hè, die muziekwereld, toch?
1: Het kan in één keer door één iemand opgepakt worden.
0: Mm-hmm.
1: En dan slaat het aan, pats boom. Kijk wat er gebeurt met Terug in de Tijd. Of Terug in de Tijd, hoor. Dat is zo hard gegaan in één keer door een social media post.
0: Mm-hmm.
1: Dus je weet nooit wat er gebeurt en
0: Sascha,
1: hoe het gaat lopen.
0: Ja, Sascha was dat toch?
1: Sascha Brouwers.
0: Dochter, ja. Maar het gaat er toch meestal wel om in deze wereld. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent. Toch?
1: Ja, daar hadden wij het toevallig net over in de auto toen we hier naartoe reden. Van ja, maar dat geldt niet alleen voor de muziekindustrie. Dat geldt eigenlijk voor alles.
0: Voor alles.
1: Ja, ja. Als jij een top een profvoetballer als vader hebt, dan is de stap naar binnen bij een topclub veel makkelijker dan wanneer je die niet hebt.
0: Zeker.
1: Zo werkt het.
0: Ja. Zie je dat ook zo, Mike?
2: Zeker. Ja, alleen dan is de druk wel hoger natuurlijk. Maar het is inderdaad wel zo. En je moet elkaar wat gunnen. En dat ontbreekt heel soms. Maar ik heb eerlijk gezegd, bij mij om me heen gelukkig, ik heb een hoge gunfactor. Dus die koester ik ook. Maar ik gun ook andere mensen wat. Dus ik hoop dat hij heel veel succes heeft met zijn plaat.
1: Ik gun jou ook echt alle succes.
2: Dankjewel.
1: Nee, zeker, 100%.
0: Jongens, ik vond het leuk dat jullie dit uurtje even vrij wilden maken voor ons bij Wij Hadden het Hollands. En ik hoop in de toekomst dat we jullie natuurlijk blijven begroeten met nieuwe muziek. En wat mij betreft heel veel succes met de nummers.
1: Ja, dankjewel. En dankjewel. Ik hoop dat ik jou ook mag blijven begroeten in een mooi t-shirt.
0: Ja, pas wel bij me, toch?
1: Ja, pas heel goed bij me.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel. Doei.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kwam als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live-verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zonne-wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22.

0: Terwijl 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. Het zuiden van het land loopt het even vast bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Voor het knooppunt Batendorp heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. De andere kant op dus, loopt het ook vast bij Eindhoven. Tussen Eckeresweijer en knooppunt De Hoogt heb je een kwartier vertraging. De A2 verderop richting Maastricht. Tussen Leende en Kelpen-Oler een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom. Dan de A73 bij Venlo in de richting van de Roermond. Tussen knooppunt Zaardenhijk en Belfeld 10 minuten extra. De A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Enige.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Frequency 44.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kon als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. Het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhezen en Knoppen Waterdorp duurde er 20 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven voor het knooppunt Leendeheide. Door de file op de A2 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover.

0: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
1: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
2: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
0: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kwam als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel heb je een 30 minuten vertraging. Diezelfde A2 maar dan van Eindhoven verder naar Maastricht. Tussen Budel en Kelp en Oler 25 minuten extra. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A16 naar Breda voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Ierseke en Rilland 25 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Bij Venlo loopt het vast op de A73 naar Roermond voor het knooppunt Tiglia een keer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans.

0: zich, jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerenkerk in Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jong uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen ook. Dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. Beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw werd haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht zag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het bijzonder druk. Er staat 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Maasbracht een 30 minuten op onthoud. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Knooppunt-Bankhoef is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn vrij. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Geldrop. Daar ook een kwartier verdraging. 73 Maasbracht Nijmegen bij Haps een kwartier. En ook op de 73 de andere kant op bij Knooppunt Tiglia ook een kwartier verdraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdens.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via hollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Dat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Eker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via

0: service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met... Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 100 euro per jaar. Dus waar

0: Bernie en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Goedemiddag.
2: Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, een hele goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Driftstad FM. Hier op je vrijdagmiddag. Het is bijna weekend. En hoe gaat het trouwens met je?
3: Goed, met jou?
1: Ja? Ja, maar mij ook prima. Ik heb net een laatste rondje gedaan. Nog niet een laatste rondje bier of zo. Ik bedoel, het weekend begint pas.
3: Ik denk dat ik weet.
1: Het laatste rondje hier over de brug gedaan.
3: Ja, ik heb woensdag gehad.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ja, ik ben net met de bus inderdaad van Dordrecht naar Papendrecht gegaan. En vanavond gaat hij sluiten.
3: Oké, dus dat was echt de laatste keer. Zometeen op de terugreis, dan kan het niet meer.
1: Nee. Nou blijf ik ook overnacht in Papendrecht.
3: Dus dat scheelt. Ja, voor de mensen die... De Papendrechtse brug, die gaat 9 maanden dicht.
1: Ja, daar kwam ook in het reclameblokje ook voorbij. Dus we zullen zo meteen even kijken van, hebben we nog wat tips daarvoor?
3: Oh ja. Ja, omreizen denk ik.
1: Dat moet haast wel.
3: Ja.
1: Jammer.
3: Misschien biedt het ook wel kansen. Misschien is het juist wel leuk om met het bootje heen en weer te gaan. Toch als je eens een keer in het weekend, dan heb je een pendeltje.
1: Lekker zomerweer toch? Dus dan kan je even lekker uitwaaien.
3: Lekker over het water. Of misschien kan je wel picknicken in het bootje. Nou, dat weet ik niet. Verzin ook maar wat.
1: Goed, er komen natuurlijk volop gezelligheid hier en wat leuke nieuwtjes. Ik kwam opeens een heel gek nummer tegen. Ik weet niet hoe ik eraan kwam. Maar ik zag dat Carl Leary Jepsen opeens weer muziek.
3: Ah.
1: Zag je het?
3: Jazeker.
1: Ken je dat nummer?
3: Nee.
1: Oh, het is een beetje jazzy, een beetje rustig aan. Dit is After All.

0: so don't call me up.
1: Mabel, don't call me up. Ja, ik heb dat zelf ook trouwens met telefoneren. Ik heb zelf ook liever niet dat ik gebeld word.
2: Nee, hè? Als jij gemiste oproep hebt, bel je dan terug?
1: Nee, meestal niet eigenlijk.
2: Nee, ik werd dus vanochtend... Nee. Ik werk dagen, maar ik zag wel dat er iemand gebeld had vanuit Den Bosch. Hm. Nou heb ik niet echt iemand dat ik denk van, ah, dat is dan die.
1: Ja.
2: Ja, stik erin.
1: Ja, precies. Dan denk je, ja, hallo.
2: Ja, bel maar een keer terug.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, ik heb het zelf ook. Ja, belangst. Ik weet niet, vroeger had ik denk ik echt wel belangst.
2: Mm-hmm.
1: Nou niet, maar ik vind het gewoon niet fijn.
2: Nee.
1: Je weet een soort van niet wat wie er dan aan de lijn zit. Het is tegenwoordig meer dan oplichting dan iemand die
2: nou,
1: je echt kent.
2: Dat is het ook. Ik heb hetzelfde met zowel mijn deurbel als mijn telefoonbel. Dat is gewoon zo vaak spam of belletje trekken. Of hello, this is Lucy from weet ik wat. Dat ik denk van ja, ik ken helemaal geen Lucy uit Curaçao die een erfenis heeft.
1: Ja.
2: Nee.
1: Ik wil nog steeds, het lijkt me nog steeds wel leuk om zo'n telefoontje op te nemen van iemand van Microsoft Support. Hello, I'm from Microsoft Support. En dat je dan allemaal van die stappen moet gaan volgen. En ik was ook gewoon voor de grap, ik deed gewoon volgen. Ik was benieuwd van, wat gaan ze proberen?
2: Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Als je een beetje IT bent, dan weet je wat ze aan het doen zijn. Dus ik volgde dat gewoon lekker.
2: Maar het
1: lijkt me nog steeds grappig. Om dan gewoon opeens te zeggen van, ja, mijn airfryer gaat af. We hebben nog even 5 minuten wachten.
2: Maar op een gegeven moment moet je scherm delen waarschijnlijk. En dan veranderen ze de wachtwoord.
1: Ja, meestal
2: dan,
1: dat soort dingen, ja.
2: Ja.
1: Ga naar een specifieke website of zet deze instellingen uit op je computer en dan kan er van alles binnenkomen.
2: Heb jij, als je gebeld wordt, zeg je dan nog wel altijd je volledige naam? Of hoe neem jij op als het een nummer is dat je niet kent?
1: Hallo?
2: Ja, ik doe de laatste tijd ook.
1: Van hallo?
2: Hallo? Alleen laatst was het wel een klant die belde.
1: Hallo?
2: En toen voelde ik me wel een klein beetje schuldig dat ik ze opnam van hallo.
1: Hallo?
2: Toen zei die ene, ja, die van dit en dit bedrijf. Toen zei ik, hallo, met Mark van dit en dit bedrijf.
1: Ja, ik kan er gelijk beginnen. Met wie?
2: Ja.
3: Hallo, met wie?
1: Ja, gewoon met wie?
2: Ja.
1: Nou, ik denk eigenlijk als ik iets zeg dat ik al te veel informatie gegeven heb.
2: Ja, volgens mij.
1: Dat ze dan naar je stem te pakken hebben.
2: Nu zitten wij sowieso wel in zwaar vaarwater, want ja, als je onze stem nodig hebt.
1: Ja, dan kan je gewoon op de radio alles opnemen.
2: Die is te vinden, ja.
1: Dus ja, als je een radiostem hoort tijdens het bij telefoneren, dan denk je van ja, dat moet oplichting zijn.
2: Ja, dat is oplichting. Als je ooit Marco Feddy aan de lijn hebt die geld vragen, dan zijn wij het waarschijnlijk niet.
1: We moeten toch onze stemmen gaan vervormen op de radio,
2: ja.
1: Maar.
3: Hallo. Hey.
1: Oh. Nou, zolang je maar niet de deur open laat staan, dan komen ze heel gauw naar binnen.
2: Bruno Mars ook?
1: Ja, Bruno Mars en Anderson .Paak. Dit is Leave the Door Open.
2: Lijkt me op zich best wel gezellig, hoor.
1: Ja, ligt eraan wie je binnen wil hebben.
2: Ja.

0: Ja, lekker hoor, om weer een, ik noem het zelf wel een beetje een hit van Keigo weer terug te zien. Take Me Back. Samen met Mac. Ja, lekker joh.
1: Met Mac.
0: Doe er maar eentje bij.
1: Ik krijg er gewoon trek van.
0: Oh, dat is niet best.
1: Ik had volgens mij dit nummer ook toegevoegd.
0: Ja?
1: En die heb ik voor het eerst onder water gehoord.
0: Onder water? Dus je was aan het zwemmen en toen hoorde je opeens deze...
1: Ik zat in bad.
0: Oh.
1: En ik zat gisteravond in bad en ik dacht, ik moet nummers uitzoeken voor de show vandaag.
0: Ja.
1: En ik heb ze dus onder water heb ik ze, zeg maar, geluisterd en uitgezocht.
0: Oh, dan kun je ze even... Ja, dit heeft wel potentie, deze drie bubbels die
1: ik weet, zeg maar, niet... Nou ja, je hoort stiekem de hoge tonen nog wel, maar alle nummers die ik vandaag laat horen, ik weet niet helemaal hoe ze precies gaan. Misschien zit er ook wel iets heel raars tussen. Maar ik dacht, dat is een keer leuk. Ik heb het allemaal onder water voor het eerst beluisterd.
0: Oh, wat grappig.
1: Maar blij dat jij dezelfde keuze hebt. Dus dat geeft me hoop voor het volgende uur. Ja.
0: Maar je dacht even lekker een bad. Ja, niet iedereen heeft luxe van een bad thuis.
1: Nee.
0: Maar hoe vaak ga je in je bad?
1: De afgelopen 4 jaar gewoon niet. Maar nu...
0: Dat was er gewoon uit het niets even van, dan moet het.
1: Vanuit het niets. Nu 1 keer per week of zo.
0: Oké.
1: Maar soms ook een paar weken niet. En dan soms meerdere keren.
0: Ja. Oh, wat grappig. Ik had deze week trouwens nog iets heel grappigs meegemaakt. We hadden met werk zo'n soort van teambuilding uitje.
1: Och.
0: En dat deed me heel erg denken aan wat je in groep 8 deed op de basisschool. En zoals bij ons in Papendrecht was het bij mij de Anne Frankschool.
1: Ja.
0: En dan gingen we zomerfeest doen. Dus dan ga je naar een grasveld en allemaal van die sporten en spelletjes doen met elkaar.
1: Ja.
0: Nou, zo voelde het al. Alleen dan 20 jaar later.
1: Allemaal met slechte knieën en een slechte rug.
0: Dat. Dus je ging van het stelt of van die grote planken, dat je dan allemaal je voeten erin moest steken en op hetzelfde ritme.
1: Ja.
0: Maar dat ging ook nog maar net goed. En wat hadden we nog meer? Een vuurtje maken, dat vond ik heel leuk.
1: Oh.
0: Met van die vonkjes.
1: Had je zo'n
0: archery.
1: Zo'n steentje? Of moest je met zo'n hout moet je hem...
0: Ja, een soort van flint en steel. Ik weet niet wat het Nederlands is.
1: Ja, zo'n vuursteen, denk ik.
0: Ja, dat. Ja,
1: daar heeft Keigo een leuk nummer over, maar goed.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Net geweest.
0: Maar op zich was dat gewoon leuk en gezellig. Er was iemand bij. En ik noemde hem een beetje een raaf. Een duif. Het is een heel bijzonder figuur.
1: Okay.
0: Het was een man met een flinke plastic tas. En die zat te azen. Die zat de hele tijd rond de sportdag zat hij rond te azen op plastic flesjes. Want ja, het was warm. Je gaat buiten lekker wat drinken. En die man is elke keer als er iemand weer een flesje neerzette. Hop,
1: die is van mij. Die hoorde niet bij jullie.
0: Dat was een soort van duif van ik zoek wat kruimels, zeg maar.
1: Dat was geen collega. Die
0: dat was gewoon een willekeurige man die daar rondliep. Die ging dus al die flesjes rapen. Er is hier wel eens toch, bij stations zie je die ook wel eens. Dan, hier in Dordt ook heb ik ze vaak genoeg gezien. Dan maken ze die prullenbakken open en dan alleen maar de plastic flesjes. En de rest, dat gooien ze dan gewoon neer.
1: Ja.
0: Sommigen doen dan netjes nog de prullenbak dicht.
1: Ja, en af en toe zie ik ook wel eens een hele vuilniszak op straat. En denk van ja, dat schiet ook niet op. Maar dit is best wel, je noemt hem een raaf. Maar een duif is inderdaad misschien een mooi woord.
0: Ja.
1: Het is echt best wel een nobel, hopelijk verdient hij
0: het goed. Het was soms nog wel een beetje heel erg extreem. Want er was zo'n flesje nog half vol. En het enige wat hij ziet is 15 cent wissel statiegeld. Dus ook is het hier al vol, neem er gewoon mee.
1: Oké, ja, dat is minder.
0: Ja. Maar hij heeft dus wel een loterij gewonnen die dag, want we waren met z'n 30 of zo. Dus,
1: en dan allemaal flesjes. 3 flesjes.
0: Ja.
1: Nou, het is goed voor het milieu inderdaad.
0: Ja, dus hebben we hem een statiegeldman heel blij gemaakt.
1: Kijk.
0: En helaas denk ik een aantal mensen die achter de rij moeten staan bij de statiegeldinleverpunten. Oei, veel succes. Oh, goed. Uiteindelijk komt alles wel goed hoor. Nou, gaan we nou een brugje maken met Supergrass Alright? Kun je nog iets bedenken?
1: Een bruggetje? De brug is dicht.
0: Oh, nou, de brug is dicht. Maar het komt allemaal goed. Dit is Alright van Supergrass. Oh, wat zijn we goed, Mark.
1: Of is die nog open?
0: Nog even wel.

0: geen K3, maar Maroon 5. Sorry. M5. Met Sunday Morning. Lekker hoor. Even lekker tot rust komen. Hier op de vrijdagmiddag. Het is bijna weekend voor de meeste mensen. En bij weekend hoort ontspanning. En nou heb ik iets in mijn hand vast. Ken je dit?
1: Oh.
0: Typisch van die puzzelboekjes.
1: Ja,
0: hè? Even kijken, dit is een speciale variatieding. Nou heb je tegenwoordig online ook heel veel van die puzzeldingetjes en apps. Maar eigenlijk kom ik daar nooit aan toe. Dan denk ik altijd van, ja, ik heb er nou niet echt zin in.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens een sudoku geprobeerd. Maar het voelt toch niet zo lekker dan als je een sudoku in zo'n papieren boekje doet.
1: Nee. Ja,
0: ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Nou, ik doe best wel moeilijke sudokus af en toe. Maar dan moet je ook echt wel notities maken. Dus dan moet je zeg maar in een van de vakjes ook wel zetten. Hier gaat een 1, een 2 of een 3. En dan als je 3 vakjes in één rij hebt waar een 1, een 2 of een 3. Dan weet je, daar komen precies de 1, 2, 3 in. Dan kan ze dus niet meer in de andere vakjes. Nou, probeer dat maar eens in zo'n tijdschriftje erbij te zetten.
0: Dat is wel proppen, ja.
1: Dus nee, dat moet gewoon op de computer. Nee,
0: even
1: of op
0: kijken,
1: de mobiel.
0: Want we hebben hier allemaal Zweedse puzzels.
1: Heb je er eentje?
0: Even kijken, een Zweedse puzzel?
1: Ja.
0: Dat is altijd grappig bij mijn ogen. Ik kan altijd wat lastiger zien. Even kijken of ik een onopgelost... misschien een opgeloste, dat is wel handig.
1: Ja, dan een antwoord dat mensen niet heel het weekend blijven nadenken.
0: We hebben hier een... even kijken. Een kuuroord met 3 letters.
1: Spa.
0: Ja, heel goed hoor. Even kijken, wat hebben we verder nog meer? Wat is een leuke? Redeloos angstig.
1: Hoeveel letters?
0: Met 1, 2, 3, 7 letters.
1: 7 letters, redeloos angstig. Redeloos. Achterlijk?
0: Ja, dat klinkt wel raar. Het is panisch.
1: Panisch.
0: Even kijken. Variëteit van de perzik. Die kan je dus wel vinden hier bij de vershoek. Hier in.
1: Een kiwi? Een peer?
0: Oeh, nee, dat is heel lang. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letters.
1: Jeetje.
0: Een variëteit van de perzik. Net alsof je op de markt staat. Verse noten. Wat hebben ze nog meer? Een
1: nicotine.
0: Wat moet je wat insmeren als een zonvriend brandt?
1: Zonnebrand. Nectarine.
0: Nectarine is
1: ja.
0: Je nek inderdaad, nectarine.
1: We hadden moeten stoppen bij de spa. Ja. Dan lijkt het net alsof ik er heel goed in ben. We hadden moeten stoppen. Ach, ja.
0: Maar wat is nou jouw favoriet van die puzzels? Even kijken, wat hebben we nog meer? Een sudoku. Filipine. Je hebt de trap, de vlechtwerk. Je hebt de blokpuzzels. Wat is jouw favoriet?
1: Nou, sudoku vind ik leuk, maar niet degene in dit boekje. Die zijn allemaal met de computer gegenereerd.
0: Merk je dat?
1: Ja, dat merk je. Ik doe sudokus, die zijn wat moeilijker. En die zijn echt door mensen helemaal bedacht. En zo van, oh, dan begin je hier en dan doe je dat. Ja, je merkt gewoon de prachtige denksprongen die je moet maken. En ja, je ziet gewoon de visie van de maker. En als je zo'n ding uit zo'n boekje, dan heb je zoiets van, ja, dit heeft de computer gewoon gegenereerd. Ja, daar moet een 9. Oh, dan past de 8 alleen nog maar daar.
0: Oh, ik snap het.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het wel moeilijk. Ik hoop niet dat de puzzels nu verpest zijn voor mij. Mijn favoriet is bruggen bouwen.
1: Bruggen bouwen?
0: Dat je dan zo'n nummertje van die bolletjes staat met cijfertjes. En dan moet je dan, dus als er een 4 in staat, dan moet je 4 streepjes leggen naar de buren.
1: Oh, ja.
0: Nou, dus zo vermaak je wel. Maar ik zou niet weten wat nou het beste muziek is voor bij puzzelen. Maar ik denk dat Cheerio dat niet is, hè?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik. Oké, dan ga ik even een puzzel proberen te maken bij Cheerio.
1: Ja, dan denk ik even na wat een goeie zou zijn.
0: Goed idee.

0: Ja, Davina Michelle, altijd leuk hoor. En ze zingt nog steeds in het Engels. Het is wel grappig dat haar grootste hit duurt te lang.
1: Ja, is dat de grootste hit van Davina Michelle?
0: Ik denk het wel. Zal ik het even opzoeken?
1: Ja, zoek het even op.
0: Dat echt klopt.
1: Want dat betwijfel ik een beetje, Freddy.
0: Welke denk jij dat het grootste is?
1: Ik denk dat Sweetwater het misschien wel goed doet. Maar ik denk ook dat Heartbeat.
0: Ik denk niet dat die het beste. Even kijken hoor.
1: Nou, schiet op, Freddy.
0: Hoe het dans denk ik misschien.
1: Het duurt te lang.
0: Het duurt te lang inderdaad.
1: Oh, ja, toch wel. Het duurt
0: en hoe het
1: lang.
0: Danst, dus haar grootste hits zijn eigenlijk de Nederlandstalige hits.
1: Ja, aan de andere kant, als je toch heel veel plezier beleeft aan in het Engels zingen, dan moet je dat toch gewoon doen.
0: Ja. Ja, toch? Hey, daar ben ik het ook wel mee eens, ja. Oh, ja, vorige week was ik een weekendje weg. Was leuk. En heb ik weer even gekajakt. Dat is volgens mij ook iets wat je hier in de Biesbos kan doen, hier bij Dordrecht.
1: Mm-hmm.
0: Heb je wel eens zoiets gedaan met school?
1: Nee.
0: Nog nooit?
1: Nee.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Nou, tot zover het gesprek.
0: Ik dacht misschien... de jingle pad is trouwens...
1: Oh, ja, nou ja, dat doe je toch wel.
0: Vandaar dat je graag op muziek hoort.
1: Maakt niet uit.
0: Misschien kan ik het hier... Nee, natuurlijk ook niet. Nee, ik heb het weer sinds tijden gedaan. Ik heb het, toen had ik op de Willem hier zat in Papendrecht... heb ik een keer een kajakles gekregen. En ik vond het toen doodeng. En wat ik het meest engst vond... was van, kan je überhaupt ooit... zo'n bootje goed instappen. Als je maar één stap verkeerd doet, dan kukkel je gelijk al om, zeg maar.
1: Het instappen vond jij eng?
0: Ja, het instappen. Als je zit, ja, dan komt het wel goed.
1: Ik was bang dat je omdraait. Dat je dan opeens met je hoofd naar beneden gepunt.
0: Ja, nee, dat valt wel mee.
1: Okay,
0: als je eenmaal zit, dan zit het altijd wel goed.
1: Nee, je kon kiezen volgens mij. Toen kon je kiezen tussen kajakken of tennis of weet ik wat. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, tennis, dat is wel prima.
0: Oh, dat is ook wel leuk. Ja, dat heb ik zelf nog nooit gedaan.
1: Tennis?
0: Nee, ja, misschien één keer met jou geprobeerd.
1: Ja, geprobeerd.
0: Waar gaat die bal heen? Geen idee.
1: Ja,
0: maar wat ik heel grappig vond... Het was in zo'n drukke stad. Een beetje naar Utrecht. En er stonden expliciet van die regels zo van... Ja, als er een gemotoriseerd voertuig komt, dan moet die voorrang. En dat komt omdat er allemaal toeristen dan met zo'n rondvaartbootje gaan. Maar dat is nog best wel eng als jij in zo'n klein kajakje zit. Want dan kom je dus net zo'n brug aan en dan past er eigenlijk net een hele brede boot in.
1: Oh ja.
0: Die toeristenboten zijn ook vaak gewoon 10 meter breed of zo. En dan zitten er dan gewoon ik weet niet hoeveel mensen naast elkaar. En dan kom je daar met je bootje. Je kan nog net een beetje roeien, zeg maar.
1: Ja, je komt bijna niet
0: En dan
1: vanuit.
0: Komt er opeens een grote unit. Doodeng.
1: Maar je bent er nog.
0: Ja, het is allemaal gelukt. Echt wel superleuk om te doen. In meerdere plekken in Nederland kun je dat ook doen. Gewoon in de stad.
1: Nice.
0: Ik weet dat je het in Utrecht ziet het ook wel eens.
1: Ja, dat zou nou echt iets zijn. Ik zou er geen moment bij stilstaan om te zeggen... Weet je wat ik ga doen? Ik ga kajakken.
0: Nee, dat had ik ook niet van tevoren. Maar ik vond dat superleuk.
1: Oké, ja, leuk om te horen.
0: Ja, dat was echt heel leuk. Ze hadden zelfs een glijbaan.
1: Een kajakglijbaan?
0: Ja, ja. Dat was bij een sluis. De sluis kan niet makkelijk mee. Dan moet je heel lang wachten. Dus hadden ze daarnaast van kajakglijbaan gemaakt. Waarmee je dus zo dat stukje ook naar beneden komt.
1: En ben je daar net zo vaak afgegaan als bij de Wildwaterbaan toen wij ergens een weekendje weg waren?
0: Ja, dus zo ben ik wel. Dat je gewoon non-stop naar de glij liet. Want dan moest je ook je kajak weer omhoog tillen.
1: Oh, dat is niks. Dat is niks.
0: Oh. En laten we zo meteen met hem op het toppen gaan bellen. Doe ik nog even één nummer. Ja?
1: Ja,
0: we gaan gewoon lekker door.
1: Ja,
0: Stargazing.

0: Ja, stargazing. En ik pak dan ondertussen de telefoon op, Mark.
1: Ja, Miles Smith hoorde je net trouwens. Stargazing, inderdaad. Oh! We gaan lekker de jam in. Nee, we gaan gewoon bellen.
0: Zullen we die gewoon lekker bewaren voor zo?
1: Ik heb geen idee wat dat is. We gaan bellen met de enige echte. Iedere week doen we dat, hè? Rond 3:15, 4:15, als je vaker luistert. Dan hoor je hem iedere week, de moppetappen van de Drechtsteden.
0: Ja, we waren vandaag gewoon lekker op dreef, dus ik dacht, oh ja, het is al zo laat.
1: Ja, jij was zo aan het drijven met je kajak, ja, dat je dacht van, en ik dacht, laat het maar gaan.
0: Over drijven is ook een vak, hè?
1: Ja, moppetappen komt altijd wel goed.
0: Nou, zolang we het maar gezellig hier hebben op de radio.
1: Precies.
2: Goedemiddag, met de enige echte
0: moppetappen
2: van de
0: Drechtsteden. Ja, gezellig. Welkom toevallig bij Drechtsted FM, hè?
2: Ja, dat is wel heel toevallig. Drechtsted FM, oké. Okay. Ja, de zomervakantie komt er weer aan. ik droomde van de week al dat ik 10 dagen op een rondreis in China was.
1: Oh.
2: Wat leuk, maar wat ze daar allemaal vertelde, dat weet ik niet, want ik kon er geen woord van verstaan.
0: Er zit geen woord Spaans tussen.
2: Dan heb ik nog een raadseltje. Hoe noemen ze een driehoekige fietsenstalling waarvan 2 zijkanten precies 25 meter zijn? Dat is de stalling van Pythagoras.
1: Die vind ik goed. Die vind ik leuk.
2: En ik had nog een vraagje over de hittegolven. Daar krijg ik heel veel vragen over. Mag je je wasgoed dat op 30 graden gewassen moet worden? Mag je dat met een hittegolf van 37 graden eigenlijk wel buitenhangen?
1: Oh ja.
2: Dat was het weer voor deze week. Het is nog even van het wereldkampioenschap voetballen. Wie zal er gaan winnen? De wissels van de bondscoach die zijn al in volle gang. Wie gaat de volgende kat trekken? We gaan het allemaal zien. Als je niet weet wat je moet doen van het weekend, dan kan je op uitzending gemist alle WK-wedstrijden terugkijken. inclusief de nabeschouwingen.
0: Jongen.
2: De brug over de Merwee, de Papendrecht naar de Enderheim wordt straks echt voor 9 maanden afgesloten. Hou alles in de gaten voor de overtakken die noodzakelijk kunnen zijn. Ik zou zeggen, allemaal een prettig weekend en geniet een zondag nog van een spannende wedstrijd.
1: Tam, tam,
0: tam. Succes, hè? Hoi, fijn weekend.
1: Tot weekend.
0: Hoi. Hoi. Nou, Mark, wat je net hoorde was dit stukje. Dat is Wim. Met I'm Your Man. Ja.

0: Wham, gewoon erin geknald hoor. I'm your man, hier bij Drechtstad FM.
1: Ja, dan weet je dat het bijna weekend is.
0: Ja, deze Tim-show met Mark en Ferdy luidde inderdaad je weekend in. Leuk dat je luistert. En Mark, ja, zometeen hebben we 2 uur. Wat kunnen we verwachten?
1: Zometeen nieuwe muziek van Robert van Hemert. Heel veel zin in. En je hoort hoe Ariana Grande klinkt in bed.
0: Oh jee. Het is pas 4 uur in de middag, Mark. Kan dat nog wel?
1: Ja, dat moet kunnen.
0: Oké.
1: Moet kunnen.
0: Ik vroeg me nog even af, had ik eigenlijk al mijn geheugen laten in de steek? Had ik al Mayo meegedraaid in de nieuwe van Crystal Amsterdam?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Oh leuk, dan doen we die nog even hoor. In het eerste uur. Nou, tot zo zijn we gewoon weer terug hoor.

0: Radio kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerryson, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerryson geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen, dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat...

0: Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna een uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een half uur extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Zaarderheide en Belfeld is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport.

0: Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad.

0: dansen tot de zon opkomt.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan, Gustavo Lima en Ballada. Het moet je gewoon even van bij komen. Welkom terug bij de DZM Show op de Rechtsstad FM. Ja, tot 5 uur zijn we bij je.
1: Toch een beetje lekkere zomers beginnetje zo van het 2 uur.
0: Ja, toch?
1: Ja. En het wordt iets kouder dit weekend. Ja. Misschien ook wel beter voor de meeste mensen. Hè?
0: Lekker hoor. Ramen open 's nachts en dat je dan beneden komt en dat het dan bijvoorbeeld 22 graden is. En dat je denkt, lekker fris.
1: Ja.
0: Kijk er nu al naar uit.
1: Heerlijk.
0: Ik had het net al genoemd. Hoe klinkt Ariana Grande nou in bed? Dan moet ik misschien even uitleggen wat ik daarmee bedoelde. Ze heeft een nieuwe single, Hey That I Made You Love Me. En ze heeft een hele bijzondere track daarbij gezet. Ze heeft namelijk een spraakmemo op het album erbij gezet. Dat ze nog op bed lag en dat ze dus blijkbaar een idee had voor dit liedje. Of dat ze hem alvast ingezongen heeft. En het is echt, ik laat hem even aan je horen. Het is echt heel bijzonder. Ariana Grande dus op bed.
2: Hallo, okay. So I have a very rough lyric offering. See you in a few hours, but I wanted to send anyway, just so that we could digest and have time to discuss before we get there, because I want to record it immediately. Okay. Here goes. I can't tell you why, but something inside is dancing with fire.

0: Ja, enorm knap hoe je dat zomaar vanuit het niets kan doen, als het ware.
1: Zou ze net wakker zijn of had ze gewoon heel lang in bed gelegen en zat ze flink te scrollen?
0: Ik denk dat ze net naar bed wilde gaan. Dat ze nog even dacht, ik neem nog even op.
1: Dat is wel knap hoor.
0: Ariana Grande dus. En Hate That I Made You Love Me.

0: Oeh, deze doet het heel goed bij mij. Hoor. De nieuwe Robert van Hemert heet Zandloopster. En die ga je zeker nog een paar keer meer bij de Daytime Show voorbij horen komen. Wat vond je ervan, Freddy?
1: Heel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ik had hem op YouTube voorbij zien komen. En dan dacht ik van, nou, het zal niet zo'n grote hit zijn. Dus ik heb hem niet aangeklikt, maar ik vind hem wel leuk.
0: Hij is heel leuk. Deze gaat nog een paar keer voorbij komen. Robert van Hemert dus. Het is tijd voor de Bendel. Maar ik maak me een beetje zorgen als ik heel eerlijk ben.
1: Oh jee, om de Bendel?
0: Ja, het jaartal vooral.
1: Oh, dat is dan voor onze tijd?
0: Dat is voor onze tijd.
1: Vroeger?
0: Vroeger, in het jaar 1979.
1: Oh ja, dat ken ik niet. Toen was ik min... Even kijken, min 14?
0: Ja, dat is heftig, hè? Een tijdje geleden. Welk nummer is dit?

0: Nou, één ding is zeker, het is geen David Guetta. Nee. Was die al een tijdje bezig.
1: Kedengedeng, kedengedeng.
0: Ja, bijna wel. Maar het is waarschijnlijk een Engelstalig nummer.
1: Denk het ook, ja. En nou krijg ik kedengedeng dus niet meer uit mijn hoofd.
0: Ik heb lief een klein konijntje in mijn hoofd.
1: Oh, dat is het nog erger.
0: Ja, ja. Sowieso. Dat moet ik gewoon denken, ja. Oeh, ik ken hem wel.

0: Oh! Is het geen ABBA?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, maar welke van ABBA zou je willen proberen? Ik ken hem niet. Lay All Your Love On Me of zoiets?
0: Nee.
1: Take A Chance On Me?
0: Nee.
1: Voulez-vous? Fernando? Chiquita?
0: Ja, ja, ja, dat is hem.
1: Dat is hem inderdaad. Goed bezig.
0: Ja, zeg maar recht aan hoor.

0: Ja, misschien moeten we inderdaad de echte maar doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat we daar mensen ietsje vrolijker van maken. Wist je hem? Heel knap. Dit was echt wel een kans om hem eerder te weten dan wij.
1: Heel knap.
0: Uit 1979 dus. ABBA. En Chiquita bij de DSM Show. Chiquita.

0: dat is dat stukje van TikTok, Freddy.
1: Ja, maar ik zeg zo van, ah, daar zit niet echt tempo in. Dan moeten, nee, volgens mij moeten we iets anders gaan draaien. Dan kom, hey, dat is dat stukje van TikTok.
0: Oh, dat ken ik van TikTok. En ja, eventjes mezelf herstellen. Chiquitita.
1: Ja, niet de banaan.
0: Niet de Chiquita-banaan, maar Chiquitita. Nou, dan hebben we dat ook weer helemaal goed gepraat. Zometeen gaan we het hebben over het lokale nieuws. Denk dat de brug een hoofdrol gaat spelen, of niet?
1: Ja, bijna alleen maar. Ik zoek eigenlijk naar iets anders nieuws. Maar dat is het enige wat te vinden is, hoor.
0: Ga nog maar even goed zoeken.
1: Ja.
0: Je hebt nog even. Ondertussen luisteren we naar Too Sweet van Hozier.

0: hits volgen van Dua Lipa. Je hoorde Be The One. 4:30 geweest. Dat betekent dat het tijd is voor het lokale nieuws en het weerbericht. Nou, en hij zit me er toch een partij klaar voor. Dat wil je niet weten.
1: Zeker weten. Het nieuws weer gevonden, hoor. Vanavond, met het is trouwens het Rijnmond weer. Altijd even bedanken.
0: Bronvermelding, heel belangrijk. Ja, zeker.
1: Vanavond af en toe zon. En het is droog. Komende nacht volgt meer bewolking bij minima rond de 16 graden. En morgen wel vrij veel bewolking. De zon heeft het lastig. Op een lokale spetterna blijft het wel droog. De temperaturen komen met 19 tot 21 graden nog wat lager uit. En zijn vrij koel voor half juli.
0: Zolang het maar bij een lokale spetter blijft, vind ik het allemaal prima.
1: Ja. Verder in het nieuws.
0: Zo noemden ze me vroeger trouwens.
1: Spetter?
0: Nee, de lokale spletter.
1: De lokale spetter.
0: Ja, zeker.
1: Door de dames of door...
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Verder in het nieuws, ja, met name over de brug natuurlijk.
0: Ja, dat zal je net zien.
1: Want meerdere middelbare scholen in de streek, die passen ook komend schooljaar hun lestijden aan. Dat heeft alles te maken met de Papendrechtse brug die vanaf deze vrijdag, vandaag dus, voor 9 maanden dicht gaat. Diverse scholen hebben veel leerlingen en docenten die aan de andere kant van de rivier wonen. En de maatregelen moeten eraan bijdragen dat iedereen alsnog op tijd op school kan komen. Ja, dat is wel logisch, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig als je... Want wat is het? 5 minuutjes als je misschien net aan de overkant van de brug woont. Misschien 10. Ja, nu moet je maar net hopen dat...
1: Ja, er komt toch extra, 20 minuten extra rijden.
0: Ja, gaat het pontje, dat vroeg me nou af, hebben die een dienstregeling? Of gaan die gewoon heel de dag als een malle op en neer rijden?
1: Het is online te vinden, maar het is volgens mij elk kwartier of elke half uur.
0: Ah ja.
1: En in de avond iets minder. Maar het is wel een vast ritme. Ja. Verder in nieuws, nog meer over het OV. Ja, daar ben ik toevallig fan van. Nee, maar het is ook het enige wat ik zag bijna. De bushalte aan de Burgemeester Keizerweg, ter hoogte van de Lage Waard en Papendrecht, die gaat verdwijnen. Deze is inmiddels verplaatst naar de andere kant van de rotonde, tegenover het Leonardo Hotel. En de halte heet wel nog steeds de Lage Waard. De gemeente Papendrecht wil het fietspad aan de noordkant van de Burgemeester Keizerweg, tussen de Vang- en de Veerweg, verwijderen. Dus moet de bushalte worden verplaatst.
0: Oei.
1: Ja, ze zijn continu aan de slag daarin, in de buurt van die rotonde. Dus het is nog niet stabiel eigenlijk. Dus dat was de rotonde waar je ook volledig 2 richtingen op kon fietsen.
0: Oh, dat is...
1: En waar het verkeersongeluk.
0: Ja, dat is een drama voor auto's. Ik snap het ook ergens wel. Want je moet je ogen tekort als je in de auto zit.
1: Het is een beetje het drukste punt in Papendrecht. En dat komt er allemaal samen op zo'n rotonde.
0: En het is denk ik nu nog moeilijker dan 5 jaar geleden. Want nu heeft iedereen een elektrisch fiets. Het lijkt ook wel alsof iedereen een fatbike heeft. Dus mensen rijden ook niet meer met 10 kilometer per uur. Ja, ze gaan zo hard. Ja. Je moet ze echt goed kijken.
1: Nou, waar ze ook hard gaan de komende tijd is in het Weidzichtpark over ongeveer een maandje. Rollenbollen keert er namelijk terug. Het rolschaatsevenement werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En het was ook volgens de organisatie een groot succes. En daarom wordt het uitgebreid naar 3 avonden.
0: Zo, dat is leuk.
1: Woensdag 12, 19 en 26 augustus gaan de muziek en lampjes aan en verandert het park in een discoavond op wieltjes. En dan kan je tussen 5 en 10 lekker rolschaatsen daar. En overal van die leuke eetentjes dan. Weet je dat? Van die foodtrucks heet het dan, hè?
0: Ah, ja, je moet wel een beetje hip blijven.
1: Ja, dat Weidzichtpark is eigenlijk perfect. Vanwege de brede en gladde paden.
0: Kan je dat een beetje?
1: En lekker in de groen.
0: Rolschaatsen?
1: Nee, ik heb een beetje kunnen schaatsen. Maar rolschaatsen weet ik niet meer. Ik kan me nog heel goed herinneren. Je hebt hier zo'n stukje dijk bij Papendrecht. Langs het water daar. Richting het 3-4-punt. En dan heb je zo'n weggetje naar beneden. En wij stonden daar op van die skielers.
0: Oeh.
1: En dan kwamen je ouders. Ja, ga maar naar beneden hoor. Ga maar. Ik zei, ja, hallo. Dat ga je niet doen hoor. Ik heb alleen maar zo'n remblokje aan de achterkant van die wieltjes.
0: Nooit begrepen hoe dat werkt. Moet je dan opeens... Ja, tricky business.
1: Nou, dat was tot zover het nieuws. Bedankt voor Dordrecht.net en rtvdordrecht.nl.
0: Ja, ik wil nog even kort over zuidhollandbereikbaar.nl/N3 praten. Als je meer informatie wil weten over de sluiting van de Papendrechtse brug. Dan schrijf je helemaal aan elkaar zuidhollandbereikbaar.nl/N3. En er staat bijvoorbeeld ook de dienstregeling van de veerpont. Hij gaat in de spits gaat hij om de 10 minuten.
1: Dat is wel heel snel.
0: Ja.
1: Dat is alleen maar fijn.
0: Zijn dat dan 2 pontjes? Of denk je dat die binnen 10 minuten heen en weer kan?
1: Het is een heel kort stukje.
0: Ja.
1: Maar dan moet je wel continu doorgaan.
0: Ja. En dan zal je net zien dat er een boot aankomt. Dat is natuurlijk ook niet handig. Daar zal vast over nagedacht zijn.
1: Ja.
0: Zuidhollandbereikbaar.nl/N3 voor alle informatie. Freddy, het is bijna weekend.
1: Hoi.

0: Nou, helemaal niet raar hoor. Bente met 3, 2, 1. En misschien is ze wel aan het aftellen naar het weekend.
1: Even kijken, nog 3, 2, nou, nog iets meer nummers denk ik.
0: Ja, nog ietsje verder aftellen.
1: Ja,
0: Hey Freddy, we hebben nog een kwartiertje over. En ik heb een idee.
1: Oeh, dan is altijd goed als je een idee hebt.
0: En dat wil je af en toe natuurlijk even overleggen met iemand die ook goede ideeën heeft.
1: Oh, nou, waar?
0: Nou, hallo.
1: Is er iemand?
0: Laten nou net hier de winnaar van het beste idee van Papendrecht in de studio zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus ik wil het nog niet publiek delen. Maar ik wil gewoon even met jou brainstormen en kijken of jij misschien interesse hebt om deel te nemen aan dit idee.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Het is allemaal begonnen met het feit, het is warm geweest, hè? Heb jij het ook zo warm gehad,
1: Freddy? Warm, hè?
0: Poh. En s'avonds heb je dan het moment, dan zit je naar je raam te kijken. Nou, dat raam is overdag dicht.
1: Ja.
0: Wanneer doe ik dat raam open? Dan staat de zon er nog op, maar het waait wel een beetje. Het is buiten iets koeler, maar ja, de zon...
1: Dat is wel lastig, hè? Later in de avond denk je van, het is nou koud genoeg, dan wil je hem open doen.
0: Ja.
1: Maar je wil ook slapen.
0: Ook dat, ja. Nou, daar heb ik dus het idee voor. Hou je vast. Sesam, open raam. Dat is de werktitel.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet niet of dat een beetje een goede werktitel is. Of dat je zegt van... Oh.
1: Sesam, open raam.
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja, toch? Ik vond hem ook wel leuk bedacht. Voor €750.000 krijg je 25% van dit bedrijfje.
1: Oh. Dit is een soort van Sharks hier.
0: Nou ja, het idee is... Ja, een soort Shark Tank inderdaad. Het idee is dus een website of een app. Daar vul je in waar je woont. Daar vul je in welke ramen je hebt. Aan welke kant. Of het open of het binnen. Of het klapt. Heb
1: hoeveel graden noorder?
0: Precies.
1: Weet ik wat?
0: Ja, heel, nou ja, je kan misschien wel met GPS een beetje zien hoe dat huis dan gedraaid is en zo. Klap je het open. Zit de zonwering bij. Zit er muggenspul. En dan in die app of website. Die rekent dan uit wanneer dat je raam het beste open kan. Dan krijg je een berichtje.
1: Oh, weet je wat een goed idee is? We maken die app gratis.
0: Dit is een goed idee. Oh, sorry.
1: We maken die app gratis. Dan gaat iedereen het gebruiken.
0: Ja.
1: En dan verkopen we al hun data.
0: Oh, dat is ook een goeie.
1: We weten alle dakramen en zo van Nederland, joh.
0: Nee, ik zat meer van een vredelievend idee. Dat iedereen straks wat cooler heeft. Dat het weer wat gezelliger wordt in Nederland.
1: Ja, dat is eigenlijk wel belangrijk.
0: Pling! Oh, je moet nu dit raam open doen. En dan 5 minuten later, pling, doe nu dat raam open. Want die staat niet meer in de zon.
1: Ja.
0: Nou, dat leek mij een heel goed idee.
1: Ja. Nee, dat lijkt me wel leuk. Ga je morgen maken?
0: Ja.
1: Dan tegenwoordig toch met die doeltjes.
0: Ja, tegenwoordig stop je het erin en heb je het zo.
1: Ja.
0: Ja, ga het vooral volgen. Sesam Open Raam. Ik heb de website nog niet gekocht. Ik heb nog geen licentie of zo.
1: Snel.
0: Dus moet je even niet kopen. Maar dat komt vanzelf. Sesam Open Raam. Ik vond het een goed idee.
1: Wel eens, sommige domeinnamen die verlopen wel eens.
0: Oeh, ja.
1: Had iemand Google had die gekocht.
0: Ik had het gelezen, ja. Nee, Sesam Open Raam is wel veilig, denk ik. Nu muziek.

0: Nielson en Jiggy J met Hotel Suite. Ik dacht, dat is toch wel leuk als we straks niet meer naar Dordrecht kunnen. Dan hebben we in ieder geval Nielson nog op de radio.
1: Ja, precies.
0: En trouwens, we zeggen natuurlijk niet naar Dordrecht kunnen, maar we zijn voor Dordrecht en Papendrecht. Eigenlijk zijn we nu best wel disconnected van elkaar. En het enige wat we nog hebben is de radio.
1: En een pond.
0: En een pond. Ja, nee, dat zeg je. Misschien is deze muziek te treurig, hè? We hebben gewoon nog een pontje, dat is hartstikke leuk. Maar daar kan je niet met de auto op, toch? Wel met de fiets, maar niet...
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt. En ja, met de fiets kan je niet via Sliedrecht, hè? Dat is ook helemaal afgesloten.
0: Ja, dat heb ik inderdaad gezien. Allerlei hekken en weet ik wat allemaal.
1: Ja, er staat permanent niemand uit te wachten.
0: Oh, dan moet... Zal ik daar een interview mee vragen?
1: Als je het aandurft.
0: Ja, nee, dat durf ik niet. Ik ben niet zo iemand die gewoon overal naartoe gaat en zegt... ik heb werk voor RTV Papendrecht. Mag ik jou iets vragen?
1: Oh ja.
0: Die vind ik toch heftig.
1: Ja.
0: Ik denk wel dat ik een keer met dat pontje ga. Ik ga nooit naar Dordrecht, maar dat ik zoiets heb van ja... Als het er toch is.
1: We hebben nog op ons... We hebben geëxperimenteerd met TikTok. En een van de TikTok-filmpjes was nog toen ook die brug tijdelijk gesloten was... Voor fietsers volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: En dat ook het pontje er was.
0: Oh ja,
1: dus,
0: toen heb jij...
1: weet hoe dat ongeveer gaat. Nou, dan kan je dat filmpje nog opzoeken.
0: Ja, we hebben inderdaad een TikTok-kanaal. Deze Dem Show. In de oude studio nog.
1: Ja, doe Deze Dem Show achter elkaar.
0: Ja.
1: Verrassing op TikTok. Even kijken, hier, 2022 was dat.
0: Ja, toen was jij met het pontje gegaan en toen had je live verslag.
1: Dat was nog in coronatijd. Ik zie overal van die maskerplaatjes.
0: Informatief. Van belang.
1: Voor iedereen.
0: Ja. We zitten erop, Freddy. Ga je nog eens leuk doen dit weekend?
1: Lekker barbecuen.
0: Oh!
1: Ja, ik moet dus morgen ook naar Dordt. Dus ik moet even kijken hoe dat kan. Ja. Misschien kan ik ergens een fiets lenen of iets. Ja,
0: ja, moet je even.
1: Ik moet iets regelen.
0: Mooi, goed uitzoeken. Ik zit een beetje te twijfelen. Ik loop een beetje achter met werk. Ga ik dan in het weekend een beetje werken, zodat ik maandag dichterbij ben?
1: Of ga ik juist. Heb je rust nodig?
0: Ga ik extra uitrusten, zodat ik maandag alle energie heb? Daar ga ik heel het weekend over nadenken. En zo geen van beide. Ja, zo gaat het waarschijnlijk. Nee, dat komt helemaal goed. Lekker uitlusten. Lekker weekend vieren. Wij wensen iedereen die luistert een heel prettig weekend. Overigens ook iedereen die niet luistert. Prettig weekend.
1: Fijn weekend. Hoi.
0: Je hoort ons volgende week weer. Als laatste nummer, somber. Homewrecker op de Deze Dem Show.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen, dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 1/2 uur. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Kelpen.

0: Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bijlveld is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht ook 20 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Burgh-Haamstede ook bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: achtervolging waarmee een fatbike werd afgepakt in Capelle aan den IJssel. De andere jongens die erbij betrokken waren stonden voor de rechter. De jongste was pas 11 jaar en kan niet worden vervolgd, want dat kan niet onder de 12. Een jongen uit Ridderkerk raakte vannacht gewond bij een steekpartij op een jongerencamping in Zeeland, vlak over de Brouwersdam. De jongen moest naar het ziekenhuis. De beveiliging van de camping in Scharendijk heeft de dader in de kraag gegrepen en vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het is vandaag exact 12 jaar geleden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Die ramp werd vanmiddag herdacht in de buurt van Schiphol. Alle mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, dat waren er bijna 300. Bij de herdenking werden al hun namen voorgelezen en werden 2 minuten stilte gehouden. Er was ook een herdenking in Hilversum, daar staat een monument, omdat 15 mensen uit Hilversum kwamen. En in Den Haag is een man opgepakt die onder de vloeistoffen zat. Omdat niemand wist om wat voor vloeistof het ging, moest een speciale brandweereenheid voor chemicaliën erbij komen. De man werd aangehouden omdat hij geen legitimatie kon laten zien, maar hij blijkt een nog veel groter probleem te hebben. In het pand waar de man uitkwam bleek namelijk een drugslab te zitten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. En het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel een kwartier vertraging. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten. A16 Breda Rotterdam bij de Drechttunnel 25 minuten oponthoud. Er is schade aan het plafond van de tunnel. Daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A73 Nijmegen Maasbracht sta je in de file tussen Venlo en Belfeld. Ook een kwartier vertraging. En op de A76 Aken Belgische grens tussen Nut en Knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is er dicht door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je op?

Het is vakantie! Ja, het is vakantie, lieve mensen. Van harte welkom. Dit is de grote vrijdagavondshow. Leuk dat je luistert. Nou, weer een nieuwe uitzending. Ik heb er zin in. Ik heb heel veel zin om dit programma samen met jullie te gaan doen. Nanda is er vandaag helaas niet. Die is al op vakantie. Dus we moeten het helaas vandaag even zonder haar doen. Maar hopelijk vinden jullie het ook leuk met mij. Ik ga er wel een klein beetje ga ik daar vanuit. Dat jullie het ook wel leuk met mij vinden. Wat gaan we vandaag dan doen? Nou ja, we gaan de vakantie inluiden. Want het is, voor mij is het inmiddels zomervakantie. Ik werk in het voortgezet onderwijs in Rotterdam. En hebben wij echt zomervakantie gekregen. De kinderen waren bij ons woensdag voor het laatst op school om een rapport op te halen. En ik werk in de internationale schakelklas. Hè, kinderen die nieuw in Nederland zijn en Nederlands moeten leren. Daar geef ik dan wiskunde aan. En ik ben ook mentor van de uitstroomgroep, zoals dat heet. Die zijn bijna klaar voor het reguliere voortgezette onderwijs. Dus die mogen bijna gewoon instromen in een normale klas. En 10 van de 12 mentorkinderen van mij waren klaar voor het reguliere onderwijs. Ja, super trots ben ik natuurlijk. Vond ik hartstikke leuk om dat met die kinderen te vieren. Zometeen ga ik daar nog wat meer over vertellen. Dus dat komt zometeen. Wat heb ik nog meer? Ik heb een bioscoopnieuws heb ik meegenomen. Ik heb een wistje dat voor je meegenomen. Er staat uiteraard ook weer een stoffen plaat klaar die ik graag voor je wil draaien. En ik heb allemaal nieuwe plaatjes meegenomen die ik zelf heel erg leuk vind om te spelen. Dus dat gaan we zeker dan ook doen. En zoals altijd beginnen we met het... Zo, mijn broodje van net komt een beetje omhoog. Heerlijk broodje, maar... Ja, de saus zorgt voor een beetje mazig of zo. Het 1-2'tje dus, waar we eigenlijk altijd mee starten. Ik dacht, vorige week, deden we 2 plaatjes met vrijdag. Ik dacht, ik doe gewoon 2 andere dagen vandaag in het 1-2'tje. Manic Monday van de Bangles is dit. En zometeen Bluff met zaterdag.

Nog 5 uur en 42 minuten en dan is het inderdaad ook echt daadwerkelijk zaterdag. Bluff hoorde je hier op de Rechtsstad FM. En daarvoor nog Manic Monday van The Bangles. Ja, ik vertelde je net al in de intro, zeg maar, dat ik heel trots ben op mijn ISK mentorleerlingen. ISK staat voor Internationale Schakelklas. Kinderen die bijna klaar zijn voor het reguliere onderwijs in Nederland. Omdat ze heel veel Nederlands hebben geleerd in de afgelopen jaren. Mogen ze lekker gaan uitvliegen. En ik stuur ze met alle plezier richting het regulier. Want dat betekent dat ze ook gewoon hier een diploma kunnen gaan halen. Ze beginnen altijd natuurlijk met een beetje achterstand. Taalachterstand in dit geval, hè, om precies te zijn. Zij werken gewoon echt knijterhard. En daar ben ik ook zo trots op ze. Dat ze dat gewoon gehaald hebben. En dat ze nu het op regulier verder mogen gaan doen. Het voortgezet onderwijs. Ik werk op school in Rotterdam voor MAVO, HAVO en VWO. Ook naar alle niveaus zijn inderdaad deze kinderen uitgestroomd. Naar de eerste en naar de tweede klas. Dus ik ben gewoon heel erg blij voor ze. Woensdag hadden we, om dat te vieren, hadden we natuurlijk gewoon de gewone rapportuitreiking. Maar daarna ook nog een picknick hadden we. Waarin werd gevraagd of iedereen zoveel mogelijk eigen gerechtjes uit je eigen land, zeg maar, mee kon nemen. Het land waar je vandaan komt. Zodat we gewoon heel veel lekkers te eten hadden. En gewoon heel veel te proeven. Want dat was eigenlijk gewoon vooral het idee. Dus we hebben leerlingen uit China, Oekraïne, Turkije, Duitsland, Zweden, Hongarije, van alles. En iedereen had inderdaad iets lekkers meegenomen. En ik was gewoon een beetje lui, moet ik eerlijk zeggen. En ik dacht, ja, wat kan ik nou voor Nederlands meenemen? Alle Nederlandse gerechten die een beetje oké zijn, zeg maar, die zijn warm. Dus ik wilde eigenlijk frikandelbroodjes meenemen. Maar dat is misschien niet handig. ik zou het zo bedenken. Dat is misschien niet handig. Want ik weet niet wat voor vlees er eigenlijk in een frikandel zit. Het is geen paard, dat weet ik zeker. Maar dat is misschien inderdaad niet zo heel erg handig. Dus ik ben wel naar een supermarkt gegaan. En heb wel gewoon daar iets gekocht dat ik een beetje op kon snijden. Dus ik had kaasbroodjes gehaald. En van die tomaten, groenten units. Ik weet even niet zo goed hoe ze heten. Dat zijn maar die platte dingetjes en er zitten dan tomaat en groente zit erop. Ik dacht, ook nog een beetje gezond. Ik dacht, ik moet iets meenemen. Want twee collega's waren zo slim om pannenkoeken te bakken. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel kunnen bedenken natuurlijk. Dat is ook wel inderdaad gewoon echt een heel Hollands ding. Inderdaad, pannenkoeken. Ja, dat ik daar niet op gekomen ben eigenlijk. Maar goed, voor de volgende keer misschien. Dus ik ben blij in ieder geval dat de vakantie begonnen is. Ik ben blij dat mijn mentorklas bijna leeggelopen is. 10 van de 12 gaan naar regulier. Die worden dan wel weer aangevuld met de lagere taalniveaus, zeg maar. Dus die hebben hun Nederlands dusdanig opgehaald dat ze naar het volgende taalniveau kunnen. En die komen dan weer bij mij in de klas. Want volgend jaar blijf ik van die klas mentor. Dus van 2 kinderen blijf ik mentor. Ja, volgens mij komen er dan een stuk of 15 of zo komen mijn kant op. Volgens mij, zoiets. Want volgend jaar begin ik met een klas van volgens mij 17 kinderen. Dat is natuurlijk niet zoveel als in het gewone regulier onderwijs. Want dat heb ik ook. Daar ga ik volgend jaar ook weer gewoon les aan geven. En dan heb ik gewoon klassen van 30, hoor. Maak je geen enkele zorgen. Die heb ik vanaf volgend jaar ook gewoon weer. Want dan ga ik een reguliere les geven. 2 VWO, 4 MAVO en 5 HAVO wiskunde B. Dat worden mijn klassen voor volgend jaar. Bente met 3-2-1 staat voor je klaar. Zometeen ook Bazart. Ooit komt er een dag. En dit is Dua Lipa, These Walls.

Bazard, Faisal en Sef. Ooit komt er een dag, was dat op Drechtstad FM. We zijn toe aan de Wist je dat? Deze keer, ja, vaak is het... Nanna stelt een vraag waarop ze het antwoord niet weet en dan ga ik het uitzoeken. Dat is eigenlijk een beetje hoe de laatste tijd de Wist je dat werkt. En dat vind ik heel erg leuk, want ik vind dat leuk om onderzoek te doen, zeg maar. Naar alledaagse levensvragen eigenlijk, klein en groot, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Zij had het over dat ze af en toe gewoon echt zin heeft in gewoon een vette hap. Gewoon, waarom wil je nou af en toe eens gewoon een zak chips opentrekken? Daar komt het eigenlijk een beetje neer. Of iets met heel veel suiker erin, weet je wel, van echte snoepen. Dat. Schranzen. Noemen ze het zelfs. Dat heeft te maken met je hersenen. Ja, het is niet een zwakke wil of iets dergelijks. Het is niet dat je zwak bent of dat je het maar laat gebeuren. Nee, je hersenen zijn toch echt wel geprogrammeerd om voedsel met veel calorieën, dus met veel vetten of met veel suikers, om dat te belonen. Je krijgt gewoon gelukstofjes worden in je hersenen, worden losgelaten op het moment dat je dat eet. En zeker als je moe bent of iets dergelijks, dan gaat jouw lichaam daar vaker om vragen. Bijvoorbeeld. Hè? Dus als je net een sportprestatie hebt geleverd, ja, dan heb je gewoon veel calorieën nodig om dat tekort een beetje weer aan te vullen. En dan gaat je lichaam gaan daarom vragen. Maar dus ook als je moe bent, als je een paar dagen niet goed geslapen hebt, of dat soort dingen. Dus er komt dopamine is het stofje trouwens. Ik zal wel even te lezen. Dat is gewoon, je Neandertaler brein, om het zo nog maar even te zeggen. Gewoon het oude brein, het oude reptiele brein, wat gewoon zegt: ik heb calorieën nodig, want ik overleef de winter anders niet. Nou, dat is nog een beetje systeem wat er nog steeds in zit. En het blijkt dus ook dat sommige van deze vette suikercombinaties, koolhydratencombinaties, dat die zelfs verslavend kunnen zijn. Dus die kunnen zelfs op een verslavende manier werken, net als gewoon verdovende middelen bijvoorbeeld. Vetten en suikers en dat soort dingen kunnen zich op dezelfde manier gedragen in je hersenen. Dat is eigenlijk best wel heel erg heftig. Maar dat komt dus. Zo zijn je hersenen helemaal geprogrammeerd. Ja. En dan zijn er ook nog fabrikanten die hier bewust op inspelen. Uiteraard. Hè? Waarom ook niet? We gaan verder door naar muziek. Katy Perry met Lifetimes. Die ga ik nu voor je draaien. En zometeen Alan Clark. This Ain't Gonna Work. Op Drechtstad FM.

van de ANWB. De A4 Antwerpen-Rotterdam is dicht tussen Tolen en Steenbergen door een politieactie. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel is schade aan het plafond. Daardoor is de rechter tunnelbuis dicht. Kost je ongeveer 20 minuten. En verder nog wat vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt Tichelia. Daar is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Oh, oh, oh. Brechtstad.

FM. De grote vrijdagavondshow is onderweg. En je hoorde GTFU, Grow the Fuck Up, hier op het rest van de FM. Een mooi liedje trouwens. Ik kende Talk kende ik nog niet als artiest. Ik ben er toevallig een keer langs gescrolld op Instagram. En toen kwam ik deze tegen. Ja, het is de maand juli. Er zitten mannen in strakke pakjes op mijn fiets. En dat betekent dat ik dit mag doen. Ja, fijn. Heb ik zin in. Ja, vandaag was er een dag van de aanvallers. De langste rit van deze Tour de France. 205 kilometer van Dol naar Belfort. Ja, en die ging over de Ballon d'Alsace. En daar ging de Tour de France al een tijdje niet overheen. Maar vandaag was het om toch weer die dag. Eerste categorie klim, 8,9 kilometer aan bijna 7%. Dat was inderdaad een dag voor aanvallers. En wat voor een. Het was een monster kopgroep, zo zouden we wel kunnen zeggen. Want er zaten 57 renners in de kopgroep. Die mochten van gele truidrager Pogacar mochten die vooruit blijven. En daaruit kwam natuurlijk de winnaar, de Zwitser Mauro Schmidt. Hij is de winnaar van de 13e etappe. 26-jarige Zwitser van Jayco Al-Ula. Die bleef uiteindelijk Harold Tejada bleef hij voor. Hij won al de eerste rit in de Giro, maar dit is zijn eerste toerzege. Ja, aan de kop van het klassement is er eigenlijk niets verder gewijzigd. Pogacar staat nog steeds bovenaan met Vingegaard op zo'n 3,5 minuut. Evenepoel op 4 minuten en een beetje. En grote stijger in het klassement is een van de vluchters, Tom Pidcock. Hij stijgt van plaats 10 naar plaats 4. Hij staat op 4 en een kwart minuut van Pogacar. Nou, ben je er ook weer helemaal bij gepraat? Ik vind het zo leuk om te doen. Met de Tour, zeker nog te kijken. Want het zijn 21 etappen, dus nog anderhalve week. Dat is niet waar. Iets minder dan anderhalve week. Tour de France is er zeker nog te gaan. Maandag is er uiteraard weer een rustdag. En dan komen ze volgende week zondag aan in Parijs. Zometeen Damian.

Casino Politi met Viva la Mama. Ja, we zijn aan het einde gekomen van uur nummer 1. Maar maak je geen zorgen, want uur nummer 2, dat komt er natuurlijk ook gewoon aan. Ik ga snel To Unlimited draaien. Dit is No Limit. Precies. Zometeen hoor je nog Avicii met Wake Me Up. Met tussendoor het Raymond Nieuws. Het zal een minuutje later zijn, omdat ik deze heel graag even een klein beetje wil draaien. Tot straks!

0: van 7 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14... voor hij door de politie werd doodgeschoten vorig jaar. In de uitspraak van de rechter staat dat het om een omgebouwd gaspistool ging, waarmee een fatbike werd afgepakt in Capelle aan den IJssel. De andere jongens die erbij betrokken waren stonden voor de rechter. De jongste was pas 11 jaar en kan niet worden vervolgd, want dat kan niet onder de 12. Een jongen uit Ridderkerk raakte vannacht gewond bij een steekpartij op een jongerencamping in Zeeland, vlak over de Brouwersdam. De jongen moest naar het ziekenhuis. De beveiliging van de camping in Scharendijk heeft de dader in de kraag gegrepen en vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het is vandaag exact 12 jaar geleden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Die ramp werd vanmiddag herdacht in de buurt van Schiphol. Alle mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, dat waren er bijna 300. Bij de herdenking werden al hun namen voorgelezen en werden 2 minuten stilte gehouden. Er was ook een herdenking in Hilversum, daar staat een monument, omdat 15 mensen uit Hilversum kwamen. En in Den Haag is een man opgepakt die onder de vloeistoffen zat. Omdat niemand wist om wat voor vloeistof het ging, moest een speciale brandweereenheid voor chemicaliën erbij komen. De man werd aangehouden omdat hij geen legitimatie kon laten zien, maar hij blijkt een nog veel groter probleem te hebben. In het pand waar de man uitkwam bleek namelijk een drugslab te zitten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. En het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

Avicii, Wake Me Up op de Rechtsstad FM. En van harte welkom in uur nummer 2 van de Grote Vrijdagavondshow. Ik heb een stoffenplaat voor je meegenomen. Is wel een beetje een bijzondere plaat, maar ik vind hem echt heel erg mooi. De tekst is heel bijzonder, ik ga daar meer over vertellen zometeen. Maar ik vind het gewoon echt een hele mooie plaat. Ergens in de afgelopen paar jaar ook gecoverd door Bluff hebben ze een Nederlandse versie van gemaakt. Hebben hem hertaald. En ze hebben hem al een keer eerder, geloof ik, op zo'n concert at sea, geloof ik, samen met de Counting Crows. Hebben ze hem in het Engels en in het Nederlands half-half hebben ze hem gedaan. Oorspronkelijk komt dit nummer uit 1986. En stond het op het album The Queen Is Dead. Ze besloten toen om het niet uit te brengen op single vanwege het thema. Kom ik zo meteen op terug. Maar toen ze het in 1992 wel hadden uitgebracht op single, ja, toen ging het hard. Toen stond het, even kijken, op 25 in de UK single. De Smiths, daar gaat het om, brachten het als single nog een keer uit nadat ze eigenlijk al gestopt waren. Dat is wel bijzonder. Het stond op het album The Queen Is Dead uit 1986, zei ik net ook al. En het gaat over There's a Light That Never Goes Out. En ik vind het zelf een heel mooi liedje, maar het thema is wel een beetje bijzonder. Het is namelijk een avondrit met de auto. En de bestuurder van die auto droomt een soort van, of fantaseert eigenlijk, over een ongeluk. En dat hij dan gelukkig met zijn geliefde sterft. Ja, dat dus. En het is een beetje een gek thema inderdaad. Het is wel een beetje op die manier bedoeld. Zo van, ik zou nu heel gelukkig kunnen sterven. Wel, het is wel op die manier bedoeld. Maar ja, het is toch een beetje vreemd. Maar goed, ik vind het dus een heel mooi nummer. Ondanks de tekst en ondanks het thema. Ik zou zeggen, dit zijn The Smiths met There's a Light That Never Goes Out.

James Morrison, You Give Me Something. Ja, vandaag was het tijd om afscheid te nemen van collega's. En hebben een pubquiz hebben we gespeeld. Ik heb gewonnen. Ik ben heel fanatiek altijd met pubquizzen spelen. Ik mag trots zeggen dat ik met mijn team gewonnen heb. Onze teamnaam was Ingrid's Dream Team. En dat is een collega van mij, Ingrid. Die wilde heel graag bij mij, want ik ben goed in pubquizzen. Oké. En toen heeft ze nog meer mensen verzameld, zeg maar. Om die pubquiz te spelen. Want jij bent goed in muziek en ik wil jou in mijn team hebben. Dus zo hebben we Ingrid's Dream Team hebben we samengesteld. En hebben we gewonnen. Op een half punt. Dus het was nog niet eens heel erg overtuigend. Maar een van de liedjes die daarin zat, die wil ik gewoon heel graag voor je draaien. Want ik vind hem leuk en ik heb er zin in. Dit is Tarkan Simarik. Mwah.

Direct, My Blood, hoor je hier op de rechts.fm. Het is de grote vrijdagavondshow. Ik ben er nog een half uurtje ongeveer. Het is vanaf nu is het zomervakantie. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan we eigenlijk doen in de zomervakantie? Nou, ik heb vier dingen uitgezocht op het internet die je in de buurt kan doen. Je kan bijvoorbeeld naar het, ze noemen het kunsthoofd, Geuren en Kleuren op het Groothoofd in Dordrecht. Dat is iedere zondag in de zomervakantie, tot en met 30 augustus. Kan je geuren en kleuren kan je gaan zien en meemaken. Zondag van 12 tot 6 op het Groothoofd in Dordrecht. Er staan allemaal beeldend kunstenaars uit Dordrecht en omgeving uiteraard natuurlijk ook. En die zijn aan het werk en leggen bijvoorbeeld uit wat zij doen, hoe ze het doen, waarom ze het op die manier doen. Er is ook muziek is erbij op dat moment. Is het warm buiten, dan kan je natuurlijk ook natuurlijk bijvoorbeeld even binnen iets doen. Zeker met kinderen. Het Huis van Gein. Daar in het museumhuis kan je gewoon lekker. Heb je een speurblad wat je kan doen. Je kan spelen op de speelgoedzolder. Je kan je verkleden in historische kleding. En entree tot en met 18 jaar is gratis. Dus ja, dan kan je gewoon jong en oud altijd even een dagje terugreizen in de tijd. Dan is er ook, en dat vind ik zelf heel leuk, is er film te bekijken in de Kloostertuin. 8 filmavonden zijn er weer vanaf augustus. De eerste is zaterdag 8 augustus. Er worden filmavonden georganiseerd. Er is bijvoorbeeld ook soms is er muziek is erbij. Er is misschien spoken word is erbij. Dus dat kan je in ieder geval ook doen. En nog allemaal andere sportieve dingen lekker in de buitenlucht. Tot en met 30 juli zit het Zomerpark bij het stadion van FC Dordrecht. Daarna zullen ze verhuizen naar Sportpark Stadspolders. Dat zit naast GSC ODS. En bezoekers zijn elke dag welkom van 9 tot 9. De faciliteiten zijn onder andere een pumptrack. Daar kan je op fietsen, dus op BMX'en, maar dan anders. Freerunnen, jeu de boulen, fitnessen, tafeltennissen en een voetvolleybaltafel. Er zijn ook picknickplekken en alle toestellen en faciliteiten zijn vrij te gebruiken. Op woensdag, vrijdag en zaterdag worden ook nog allerlei andere activiteiten georganiseerd. Naast dat wat je er verder nog allemaal kan doen. Nou, ik hoop dat je zo weer een beetje bijgepraat bent van wat je kan doen in de zomervakantie. Hoef je in ieder geval niet te vervelen. Dat hoeft er sowieso al niet, maar nu al helemaal niet natuurlijk. Ik ga een plaatje voor je draaien, wat ik zelf heel erg leuk vind. Ik word hier namelijk heel erg blij van. Dit is de Bausa met Magnetic. Dus een beetje een zomerstrekje dit.

Ja, ik eigenlijk ook wel. Thijs Boontjes dus. Ik voel me goed op Drechtstad FM. En dan is het tijd voor het bioscoopnieuws. En dat... Ze moeten heel even bedenken. Nou, welke film ben ik eigenlijk ook weer geweest? Ik weet het gewoon niet meer. Dat is erg. Ik heb het ook nergens opgeschreven. Ja, natuurlijk. De nieuwe Vaiana. Zo. Ik moest heel even nadenken. Ik denk, welke film heb ik ook weer gezien? Maar het is de live remake versie van Disney's Vaiana. Met inderdaad Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, The Rock. In een van de hoofdrollen. Het is, als je het origineel kent, de originele Vaiana-film, dan ga je eigenlijk geen nieuwe film zien. Want hij is hetzelfde als de animatiefilm die een jaar of 11, 12 geleden ongeveer uit is gekomen. En ze hebben hem gewoon bijna één op één, denk ik, nagemaakt. Ik heb geen grote verschillen kunnen ontdekken. Volgens mij zit er geen nieuw liedje in. En hebben ze gewoon eigenlijk die film opnieuw gemaakt. Maar dan met echte mensen in plaats van met getekende mensen. De kip zit er wel nog steeds in. Heet hij. En dat, die vind ik echt heel grappig. Die doet allemaal domme dingen. Het is gewoon een domme kip. En die gaat mee op het bootje. En het is gewoon een domme kip. Loopt het water in zomaar. Eet dingen op die hij eigenlijk niet op zou moeten eten. Kortom, lekker onhandig beest is dat. Ik vind het zelf in ieder geval vond het een leuke film. Ik moest heel even nadenken wat het ook alweer was. Maar het was inderdaad niks nieuws. Dus het is me niet per se heel erg op die manier bijgebleven. Ik zei na afloop ook nog tegen mijn broer en zijn vrouw. Daar ben ik mee naar de film geweest. En we zeiden nog tegen elkaar. Is een leuke film. Dat was het een paar jaar geleden ook al. En dat is die nu nog steeds. En er is eigenlijk niet zo heel veel aan veranderd. Dit was misschien een beetje een overbodige film. Was misschien nog niet nodig om hem al opnieuw helemaal op deze manier te maken. Maar goed, hij is er. We doen het ermee. Komt helemaal goed. Dikke prima. Ik ga een liedje van Muse ga ik draaien. Dat komt van het album The Second Law. En dat is een album wat inmiddels ook alweer 14 jaar oud is. Ze hebben de Wow Signal vorige maand hebben ze die uitgebracht. Maar deze van Muse die vind ik ook wel heel erg tof. Dit is het nummer Big Freeze op The Second Law. En die wil ik heel graag voor je draaien. Ik vind dit een lekker knallertje is dit.

Ludwig en Varus hoor je op de Rechtsstaat FM met Barcelona. En daarvoor hoor je nog Big Freeze van Muse. Ja, het is tijd, de hoogste tijd, om dag te zeggen. Het zit erop. En aan het einde van deze uitzending gaan wij, en wij bedoel ik dan ook Nanda en ik, op zomervakantie. Over 4 weken, dan zijn wij er weer. In de tussentijd gaan Nanda en ik een stedentripje maken, ook nog naar Oslo. Dus daar gaan wij sowieso weer verslag van uitbrengen, zodra we weer terug in Nederland zijn. Dat zal in ieder geval onze volgende uitzending van de Grote Vrijdagavondshow is 14 augustus. Zoals ik al zei, over 4 weken. Dan zijn we er weer. Ja, in de tussentijd hoop ik dat je een hele fijne zomervakantie hebt. Hoop ik op heel goed weer. Volgende week zal een beetje tegenvallen, maar toch. En wens ik je vooral heel veel plezier toe. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. En tot 14 augustus, want dan zijn we...

Dat zijn een beetje die dingen die ik ga doen. Dus misschien zijn het ook suggesties voor jou. Koop een nieuwe fiets. Dat ga ik ook doen. En ga hem uittesten. Ik zeg fijne vakantie. Tot over 4 weken.

0: nieuws van 8 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstad in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBNV

0: De schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico, en stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. De N59 Burgaamsteden Hellegatsplein is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk en Oosterland. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Gaat ook lang duren daar. En verder is de N215 Stellendam Oude Tongen in beide richtingen dicht bij Middelharnis. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén rij.

0: van 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen.

0: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Basic Beats.
5: Drechtstad FM.
6: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
7: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert, want het wordt uitgezonden op tv en YouTube wordt het ook nog live gestreamd. TikTok is het ook nog eens een keer live te zien en het is ook nog live te horen via de radio. Nieuwe aflevering van Basic Beats, dus leuk. We gaan dit uur weer lekker lang techno aan elkaar mixen in dit uur. En wel de nieuwste techno, de meeste is slechts een paar dagen oud. Ja. Dus ik ga snel beginnen. En zometeen, dus aan het einde van de show, hoor je mij weer.

dan zit het er weer op voor dit uur van Basic Beats. Ja, want voor de radio gaan wij dus naar het nieuws. En ja, voor tv is het gewoon het einde van deze aflevering. Wat elke week wordt uitgezonden bij TV Papendrecht. En ook nog eens een keer te zien bij YouTube-kanalen van TV Papendrecht en van Basic Beats. Nou, voor de luisteraar zeg ik bedankt voor het luisteren. Want ja, zometeen dus na het nieuws zijn we terug. En dan gaan we behoorlijk wat versnellen. Wat meer dan je verwacht bent als je wekelijks luistert. We gaan wat hardstylen, heb ik begrepen. Of misschien nog wel harder zelfs. Dus dat gaan we dadelijk meemaken. Dus graag tot zo na het nieuws.

kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond.

0: binnengehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Welkom terug bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt. We hebben nu een speciale gast, Venom. En die staat hier naast mij. Die gaat een hardstyle set weggeven. Zoals ik al eerder vertelde. Omdat het wat anders is dan normaal gesproken. Vertel even snel wie je bent en waar we jou van kunnen kennen.
1: Nou, mijn naam is Jeremy. Venom. Waar kennen jullie me van? Misschien van One Type Pop. In Dordrecht afgelopen maand. Daar hebben we ook knijterhard geopend en knijterhard afgesloten. En dat. Misschien Lammetjes Wiel Festival nog in Alblasserdam vorig jaar. Voor de rest de Popcentrale in Dordt. Vaak.
0: Kijk, dat zijn toch wel de plekken hier. Hè? Goed, wat je daar draait, dat krijgen we dus zo meteen te horen. Nu eigenlijk, ik zie dat me opschieten, want het is een hele korte intro. Dames en heren, Venom in de mix.

Trophy.

0: Ja, dan zit het er alweer op helaas. Dit is met recht wel de hardste uitzending die we ooit gehad hebben. Dus het hele heren. Ja, Venom.
1: Ja, het was me genoegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Viel het ook een beetje op vreemde equipment, Dan en DJ te draaien?
1: Zeker, zeker. Nee, ik had het eigenlijk moeilijker verwacht. Natuurlijk, af en toe heb je menselijke foutje horen erbij. Ik ben geen professional, maar het is een leuk dingetje.
0: Nou, mooi. En, ik zag trouwens wel ergens een flyer liggen dat jij in 5 september draait.
1: Ja.
0: Dat is een harder feest.
1: Ja, klopt. En samen met twee andere maatjes opgestart. In Houdingsveld Riesterdam bij Party Centrum. Ik zou zeggen, hou je kaartjes. Ja. Het is een tientje, dus het is de moeite niet. En vanaf 16 jaar en ouder. Dus,
0: ja, en 18 plus, zoiets nog. Nee, wat is het? Niks onder 18 jaar. Geen afnipsies. Nee. Ik zal trouwens wel, we hebben die flyer hier. Ik zal wel een screenshot of zo van op Facebook zetten. Of, wat is het? Heel de reutemteut van de socials. Ja, voor dat betreft is het dus nu afgelopen voor Basic Beats. Dus voor deze week, als je op vrijdag kijkt of luistert, dan wordt het herhaald bij de radio, bij Atos Radio. In de nacht van zaterdag op zondag en ook bij Drechtstad FM. En ja, wat mij betreft, gooi nog eentje in en graag tot volgende week.

0: is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
1: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
0: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: TNT.

Een hele goede avond TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Het is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we

0: tussen drieën vandaag achter de microfoon zitten. Ja. Ja, Mark, goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
1: Dus, ja, we hebben het net... Zo, ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release.
1: Van Bogoria toen, ja. Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan het andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
1: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwe nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
2: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
2: Dat Neon.
1: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Mm-hmm.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
1: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... De tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
1: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. Dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
1: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
1: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kondig maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
1: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja. Ja, die klinkt beter, hè?
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met die ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar ja, dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. Uh-huh. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je het helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dat gaat meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of je die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, wat je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarnaar luisterde, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaanse met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel wat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je een vrouwelijke gitarist, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightary, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus en dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja. Uh-huh.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Uh-huh. Oké. Okay. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hé. Hey.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja.
0: Oké.
1: Knik eens over Tom's.
0: Ja. Oké, nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak, vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms Band bij hem gaan barbecuen. Om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker. En daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zit, dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Mm-hmm. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat dan wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral ook omdat, toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaat staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt. Om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen Melody en ik al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hallingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, huh? Dat snap ik inderdaad.
0: Hè? Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen, maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet, mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, en zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met de Ravenna die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar,
0: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. Mm-hmm. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vul dat even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè, van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar nou, nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar
2: ja.
0: Het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut. Ja, ja. Absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Hè? Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar ja, nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30 man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd met een naaimachine backstage zit om... En we hebben een lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt... Je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's speaker. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... een beetje een verademing. Dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch als je dat dan terugziet. Ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot zijn recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Anders spelen als dat...
1: Nou, dat is zeker waar. Dus een heel ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar. En dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent om mensen te ontmoeten. Maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen. Dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeuner gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Ja, niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar we horen over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4, 5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, dat zou... Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. Dus dat dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk. Graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Yeah. Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: 1 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 2 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam, maar of die er komt is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.